0: Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Ze woont in de wijk Watergraafsmeer, waar donderdagnacht een explosie was. Daardoor ontstond rookschade in de woning. Porsche meldt op TikTok dat dat haar huis was. Ze spreekt van een laffe daad en zegt dat niemand verplicht is haar te volgen of te liken. Volgens de influencer zijn er sterke aanwijzingen wie er verantwoordelijk is voor de aanslag. Rotterdammers hebben de afgelopen middag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn, omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. Ze kondigen aan alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden. Zoals hij in zijn vorige termijn een Space Force instelde, die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat hij aangifte gaat doen tegen klimaatactivisten van Extinction Rebellion, die gistermiddag de A12 blokkeerde bij Zevenaar. De politie heeft ongeveer 100 mensen aangehouden. De helft van hen was de snelweg opgegaan om het verkeer tegen te houden. Ze gebruikten daarbij ook 2 busjes en een auto. De politie maakte een einde aan de actie. Minister Karremans zegt dat demonstreren op de snelweg verboden is en mensen in levensgevaarlijke situaties brengt. Het weer. Vannacht af en toe regen, minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twee Duitse deelstaten gaan vandaag naar de stembus. Inwoners van Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt een monsterzege. Vandaag kan die partij ook in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern de grootste worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van de impopulaire bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Bij het extreemrechtse protest gistermiddag in Den Haag zijn meerdere journalisten belaagd. Demonstranten lieten een cameraman struikelen en er waren veel gevallen van intimidatie, zegt de organisatie Persveilig. Er kwam ook een journalist in het water terecht door een duw van de politie. Hij wil een klacht indienen. Omdat het extreemrechtse protest zo onrustig verliep, met veel geweld tegen de politie, werd een mars door de Haagse binnenstad verboden. Later werd ook de demonstratie op het Malieveld beëindigd. Er zijn 24 rellschoppers gearresteerd. Lokale burgemeester De Mos complimenteert de politie, die volgens hem heeft voorkomen dat het op meer plekken onrustig werd. In Parijs zijn twee Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. De historische muur raakte daarbij licht beschadigd. Het museum kon de grap niet waarderen. De twee Duitsers werden aangehouden door bewakers en overgedragen aan de politie. Het weer. Vannacht af en toe regen. Minima tussen 14 en 16 graden. De dag begint nog met enkele buien. 'S Middags geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan nog een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump wil dat de VS koploper blijft in de ontwikkeling van AI. In een bericht op sociale media noemt hij AI de volgende industriële revolutie die hij op geen enkele manier wil belemmeren. Hij beschuldigt de Democraten ervan dat ze de technologie de nek om willen draaien vanwege de mogelijke gevaren ervan. Trump zegt dat de bestaande wetgeving voldoende is om uitwassen tegen te gaan. Hij kondigt een AI-force aan die dat in goede banen moet leiden, zoals die in zijn vorige termijn een Space Force instelde die de Amerikaanse belangen in de ruimte beschermt. Wat de AI-force precies gaat doen is nog onduidelijk. Rotterdammers hebben gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. De gemeente Rotterdam heeft nog geen overzicht van wat er zoal is ingeleverd. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Rotterdam zegt blij te zijn met elke kilo vuurwerk die wordt ingeleverd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de Amerikaanse rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. In verschillende stadions is Macklemore daarom niet meer welkom. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. Meerdere andere deelnemers aan zijn tour zouden daarom zijn opgestapt. Bij het concert in Philadelphia bood Sheeran excuses aan voor de gang van zaken. Hij sprak zich ook uit over de situatie in Gaza, die hij catastrofaal en onrechtvaardig noemde. Het weer. Eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden. Bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij een stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Daarbij komt veel rook vrij. De brand brak uit rond 4:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Vanwege de rook is een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op de impopulaire Merz om op te stappen verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Journalisten van CNN, MS Now en Politico werden gisteren de toegang ontzegd, zoals president Trump vrijdag had aangekondigd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen alles in het werk te stellen om de rol van de onafhankelijke journalistiek in de democratie te verdedigen. Een populaire influencer zegt dat een explosie donderdagnacht in Amsterdam tegen haar gericht was. Sarah Porsche deelt op sociale media roddels en meningen over bekende Nederlanders en andere influencers. Bij de explosie in de wijk Watergraafsmeer ontstond rookschade in de woning. Porsche spreekt van een laffe daad. Volgens haar zijn er sterke aanwijzingen wie erachter zit. In de Eredivisie wacht Willem II nog altijd op zijn eerste zege van het seizoen. De Tilburgers verloren gisteravond thuis met 0-1 van Fortuna Sittard, dat nu 6e staat. Eerder op de avond liet Ajax punten liggen tegen Excelsior. Het werd in de Johan Cruijff Arena 2-2. Het weer, eerst nog enkele buien, de meeste in het zuiden, bij minima tussen 14 en 16 graden. Overdag geregeld zon, maar in het noorden en oosten kan een bui vallen. Bij stevige westenwind wordt het 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Op foto's is een vuurzee te zien. De brand brak uit rond 3:15 vannacht, waardoor is nog onduidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand, meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte uit met 4 ploegen en 2 hoogwerkers. Het bowlingcentrum, de Grote Keizer, staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is er een NL-alert verstuurd aan inwoners van de naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt die voor de grap schilderijen hadden opgehangen in het Louvre. Op de werken waren ze zelf te zien. De mannen hingen ze met plakband aan de muur in de zaal waar ook de Mona Lisa hangt. Het museum kon de grap niet waarderen en schakelde de politie in. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Leeuwarden staat een bowlingcentrum in brand. Die brand brak vannacht uit. De oorzaak is nog niet duidelijk. Er waren op dat moment geen mensen in het pand. De brandweer gaat de vuurzee te lijf met twee hoogwerkers en een drone-team dat de brand in beeld moet brengen. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd in de omgeving. In Duitsland zijn er vandaag weer verkiezingen in twee deelstaten. Inwoners van Mecklenburg-Vorpommern en Berlijn kunnen een nieuw parlement voor hun deelstaat kiezen. Twee weken geleden boekte de radicaal-rechtse AfD een monsterzege in Sachsen-Anhalt. Vandaag zou die partij ook in deze deelstaten de grootste kunnen worden, al is dat nog geen uitgemaakte zaak. Zeker is wel dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. In Mecklenburg-Vorpommern dreigt zijn partij de kiesdrempel niet eens te halen. Daarmee zal de druk op Merz om plaats te maken voor een ander nog verder oplopen. Amerikaanse media die niet meer in het Witte Huis mogen komen, leggen zich daar niet bij neer. Vrijdag zei president Trump dat journalisten van CNN, MS Now en Politico niet meer welkom zijn omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Gisteren werd hun inderdaad de toegang tot het Witte Huis ontzegd. De media noemen dat in strijd met de Amerikaanse grondwet en zeggen dat ze doorgaan met hun journalistieke taak om de overheid te controleren. In Rotterdam is gistermiddag 190 kilo vuurwerk ingeleverd bij het inzamelpunt bij de Kuip. Nu consumentenvuurwerk verboden is, organiseren veel gemeenten zo'n inzameling. 190 kilo is meer dan inzamelingen in Gorinchem en Dordrecht, maar een stuk minder dan afgelopen week in Arnhem en Zutphen. Daar kwam ruim 500 en bijna 400 kilo binnen. Het weer, vooral in het zuiden is het regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Michael checking out the reports.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na drone-aanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak rond 3:45 vannacht uit. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. Zanger Ed Sheeran heeft in de Amerikaanse stad Philadelphia opgetreden zonder de rapper Macklemore in zijn voorprogramma. Die is op aandringen van stadion-eigenaren uit de tour geschrapt nadat hij tijdens een optreden Free Palestine had geroepen. Sheeran kreeg veel kritiek omdat hij het niet voor zijn support act zou hebben opgenomen. De Britse zanger bood daarvoor excuses aan. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan inwoners vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de radicaal-rechtse AfD het opnieuw goed doet, net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. En dat de CDU van bondskanselier Merz grote klappen krijgt. Daarmee kan de druk op Merz om op te stappen verder oplopen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden kans op een enkele bui. Het waait ook stevig en het wordt 1 graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort

Een bijzonder goedemorgen luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En elke week zoeken we weer een paar leuke plaatjes uit om voor u te draaien. CFM Zandvoort, als u op zondag luistert, een hele goede morgen. En natuurlijk de herhaling op zaterdag tussen 1 en 2. En dan zeggen we goedemiddag. Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Een hoop mooie Nederlandstalige muziek. Vandaag heel veel muziek uit mijn bouwjaar, om het maar zo te zeggen. 1975, het jaar wat dat ik geboren ben. En de eerstvolgende artiest is Hanny. Artiestennaam van Henny Doeland Lonis, geboren in Alkmaar op 8 mei 1956, Nederlandse zangeres. En ze werd ook aangeduid als Hanny Bakkum. En nadat Corrie Konings de regels had verlaten, werd Corrie Lonis in 1972 gekozen om haar plaats in te nemen. Ze was toen 16 jaar oud. En met het nummer Over Mij, Mario, zou Hanny en de regels meteen hun grootste succes scoren. Nummer 4 in de Nederlandse top 40 en de daverende 30. En u hoort ze nu met een andere plaat, want die plaat van Mario heeft u al vaker gehoord natuurlijk. U hoort nu Hanny en Frank.

Ja, dat waren Johnny en Rijk met Vaders van Vaar. Nummer 1975 en daarvoor Vader Abraham met de Hoera. Retteketet. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug de tijd met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. Onderweg zometeen bekende artiest uit de jaren 70, Arne Jansen en Le Cigales. Met mooie meisjes, ook Rijk de Gooier komt eraan. Hij heeft een soloplaatje gemaakt, ook in de jaren 70, 1975. Want dat jaar, jaartal, daar hebben we een heleboel muziek van vandaag. Maar eerst hoort u Ome Jan en de Haagse Bluffband. En ik kon eigenlijk helemaal niks vinden op het internet over Ome Jan. En ook niet over de Haagse Bluffband. Maar ik vond het een hele mooie plaat. De zwier bij de knop. Zwier bij de knop van de deur, moet ik zeggen. Ik zou

0: Hollandse muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. De Nationale
1: Hitparade. Mooie meisjes blijven nooit lang alleen. Inlichtingen hierover in te winnen bij Arne Jansen, nieuw op 27.

0: hoorde u Rijk en Johnny. En nu hoorde u Rijk de Gooier helemaal alleen solo plaatje met Johanna. En daarvoor hoorde u Arne Jansen en Les Cigales met Mooie Meisjes. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de eerstvolgende artiest is geboren als Bernardus. Roepnaam Ben en de achternaam is Kramer. Geboren in Amsterdam op 17 februari 1947. Is natuurlijk een Nederlandse zanger, acteur en musicalacteur. En eigenlijk is zijn achternaam Kramer met een K. De K van Kees. Maar hij schrijft het met een C omdat het internationaal praktischer zou zijn. U hoort hem nu met een plaat. Ja, we zijn een beetje vroeg erbij, maar de zomer is niet helemaal voorbij. Maar de winter komt eraan, dus ik dacht van Ben Kramer. Met zijn hit Winter. Luistert u maar.
1: Ik

Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Records. Haar eerste singles waren Wie weet en Niemand zal mijn tranen zien. Dat werden meteen hitparade successen. En in 1963 nodigde Willem Duis haar uit voor de Nederlandse ploeg voor het Songfestival in Knokke. En u hoort er nu Siska Peters, tezamen met Ronnie Tober, met een opname 1975.

bleef ik denken, hoe komt nou die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel maar mijn feestneus in gelegd. Toen zie ik opeens mijn grote rode kater. Die zegt ik

was muziek van Adelle Bloemendaal met een lijster in de la. En daarvoor hoorde u de zangeres zonder naam met In Hamburg. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Een uurtje is kort. Uiteraard als u het gemist heeft, op zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Dat is in het voorprogramma van Rob Harris met Zandvoort op zaterdag. En anders is het op zondag natuurlijk. Zondag doen we hem. En als voorprogramma voor het programma ZFM Jazz. En ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Misschien nog André van Duin met de Sambalballen Samba. Maar eerst Mieke, artiestenaam van Mieke Gijs. Geboren in Turnhout op 8 mei 1957. Belgische slagerzangeres. En ze begon op een jonge leeftijd met zingen. Toen ze 11 jaar oud was, deed ze in Arendonk mee aan haar eerste zangwedstrijd. Die ze ook won met de vertolking van Mama van Heintje. In de jaren daarna was ze veelvuldig actief bij diverse andere zangwedstrijden. En in 1971, op haar 13-jarige leeftijd, trad ze op bij het platenlabel. Bracht ze bij het platenlabel, moet ik zeggen. En ze haalde haar eerste single uit, dat was Susanina. Het nummer werd echter geen hit. Net zo min als de volgende singles, 10 Rode Rozen en Fijn Dat Je Er Bent. En in 1973 werd Mieke in contact gebracht met Pierre Carter. Beter bekend als vader Abraham, die na zijn succes met het kindersterretje Wilma op zoek was naar een nieuwe, jonge zangeres. Samen namen ze het duet op Wat een Prachtige Dag. Vertaling van de hit What a Wonderful World van natuurlijk Louis Armstrong. En de rest is geschiedenis. En u hoort er nu Mieke en vader Abraham met een hit uit de hitlijst uit 1975. Zomertijd. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En voor de zaterdag heel veel plezier met Rob Harms. En ik ben er volgende week weer. En ik bedank nog even Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. Ik wens je nog een hele fijne zondag, fijne zaterdag en een hele fijne week. Ik zeg tot ziens.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werd een woning aangevallen. Daarbij werden een vrouw en haar 2 3-jarige kinderen gedood. In Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 mensen om zijn omgekomen. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er zo'n 1600 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen in Rusland kunnen stemmen. De uitslag van de verkiezingen staat al vast. In Leeuwarden is de brandweer gestopt met het blussen van het bowlingcentrum dat in brand staat. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het uitbranden. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, is een NL-alert verstuurd aan inwoners van naastgelegen woonwijken en enkele dorpen in de buurt. De Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern gaan vandaag naar de stembus. Verwacht wordt dat de CDU van bondskanselier Merz een grote nederlaag gaat leiden. Ook ziet het er naar uit dat de radicaal rechtse AfD het goed gaat doen. Net als 2 weken geleden in Sachsen-Anhalt. In Tanzania zijn 10 leeuwen dood aangetroffen. Die zijn mogelijk vergiftigd. Dat meldt een natuurreservaat in het noorden van het land. In het gebied zijn al langer spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Die inwoners stellen dat ze onder het mom van natuurbescherming van hun land worden verdreven. Er wordt nog onderzoek gedaan om de doodsoorzaak van de 10 leeuwen vast te stellen. Het weer, vooral in het zuiden regenachtig. Elders breekt vandaag de zon geregeld door. Later vooral in het noorden nog kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen is het droog met geregeld zon en het wordt dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.
4: We've danced the whole night through. Good morning to you. Good morning.

0: The stars were shining bright. Now the milkman's on his way. It's too late to say goodnight.
1: Good morning. Good morning. Sunbeams will soon smile through. Good morning. Good morning.
0: Sell it, Ma, sell it.
1: Good morning, my darling, to you.
2: Een heel goedemorgen, dit is CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het natuurlijk ook. En vandaag veel aandacht voor twee jazzgiganten die dit jaar overleden zijn. En dat zijn Sonny Rollins en Cassandra Wilson. Toen ik dat hoorde, dacht ik hoog tijd om eens wat meer aandacht aan hun te besteden. En dat heb ik gedaan door een aantal nummers uit te zoeken. En ik heb die nummers ook gebruikt om eens te kijken of ik andere varianten van deze nummers kon vinden. En dat is aardig gelukt. Ik ga beginnen met Sonny Rollins van zijn album Moving Out uit 1954. Ik draai je Silk Satin. En hij wordt hierop vergezeld door op trompet Kenny Dorham. En op drums Art Blakey, bas Percy Heath en op piano Elmo Hope. Silk and Satin, Sonny Rollins.

Ja, Sonny Rollins met Silk and Satin. Hij was een van de langslevende legendes van de jazz. Hij was een enorme improvisator. Heeft 70-jarige carrière achter de rug. En vele geweldige albums gemaakt. Toen ik zijn biografie las, ter voorbereiding van deze uitzending... Ja, toen kwam ik er ook achter dat bijvoorbeeld zijn mentor Thelonious Monk is geweest. Hij woonde in een wijk woonden ook vele andere grote artiesten, waaronder Thelonious Monk. Ik ga verder met een ander groot album van hem, van Sonny Rollins, en dat is de Freedom Suite. Till There Was You.

Sonny Rollins met Till There Was You van het album The Freedom Suite, een van zijn klassieke albums. Ik ga verder naar een andere tenorsaxofonist, eentje die in de huidige tijden hard aan de weg timmert. Hij was dit jaar op het North Sea Jazz Festival, James Brandon Lewis. En van een album uit van vorig jaar, 2025, Abstraction is Deliverance, ga ik het gelijknamige nummer draaien. James Brandon Lewis.

Ja, u luistert naar James Brandon Lewis. Ik heb nog veel meer mooie muziek, dus daarom ga ik dit nummer niet helemaal draaien. En van de drukte van dit nummer gaan we terug naar een iets rustiger nummer. We gaan naar Flea. En dat is ook een bijzonder verhaal. Flea is namelijk de artiestennaam van de gitarist van de Red Hot Chili Peppers. In zijn jeugd is hij eigenlijk begonnen op de trompet. Hij werd een goede trompetspeler. Maar hij kwam toen in aanraking met vrienden. En die waren meer in andere muziekgenres geïnteresseerd. En hij leerde gitaar spelen. En hij werd met de Red Hot Chili Peppers enorm populair. Ze hebben de hele wereld natuurlijk overgetoerd. Maar nu wilde hij toch zijn jazzroots weer oppakken. En heeft een album gemaakt. Dat heet Honora. Ze hebben ook dit jaar opgetreden op North Sea Jazz. En ik heb van dat album uitgekozen Frailed.

Ja, u luistert naar Frailed van Flea, van het album Honora. Een van de betere nummers van dit album. Ik ga verder met een drieluik. Ik kondigde het al aan. Onlangs is Cassandra Wilson overleden. En ik realiseerde me dat ik eigenlijk heel weinig aandacht aan haar heb geschonken in ZFM Jazz. Dus ik denk de hoogste tijd om eens te gaan neuzen in haar repertoire. En ik kwam van het album Loverly uit 2008 tegen Black Orpheus. En toen ik verder ging zoeken of ik nog meer nummers kon vinden rondom Black Orpheus, kwam ik er eigenlijk achter dat Black Orpheus is een nummer wat refereert naar naar het andere nummer Manja de Carnaval. En dat is geschreven door Louis Bonfa voor de film Black Orpheus uit 1959. En dit nummer is eigenlijk gewoon een enorme jazzstandaard geworden. En dus Manja de Carnaval, de carnavalsochtend, ofwel Black Orpheus. Allereerst gaan we luisteren naar Gary Mulliken van het album Nightlights met Morning of the Carnival. Dan Cassandra Wilson met Black Orpheus. En dan Lee Morgan samen met Wayne Shorter van het verzamelalbum The Complete VJ Sessions met Black Orpheus. Gary Mulliken.

We luisterden naar 3 maal de ochtend van de carnaval. Manja de carnaval of Morning of the Carnival. Eerst door Carey Mulligan, daarna Cassandra Wilson. En tot slot Lee Morgan en Wayne Shorter. Ik ga verder met het nummer Blue in Green. En het wordt vertolkt door Cassandra Wilson op haar album Point of View uit 1986. Het is haar eerste album als... als leider en daarop speelt ze samen met op alt Steve Coleman, op trombone Gretchen Moncourt en op gitaar Jean-Paul Borelli, bas Lonnie Plexico en drums Mark Johnson. Blue in Green is natuurlijk wereldbekend door Miles Davis. Cassandra Wilson was ook een grote fan van de late Miles Davis. Ze heeft ook nog een album ter ere van hem opgenomen. En dit is haar vertolking van de jazzstandard door... geschreven door Miles Davis. Klein detail nog, vond ik leuk om ook te melden. Het is niet helemaal zeker of Miles Davis dat nummer ook gecomponeerd heeft. Want op een later album van Bill

Evans komt dit nummer ook voor. En schrijft hij ook dat het gecomponeerd is door Miles Davis, maar ook door iemand anders. Dus daar is wat twisten over. En de techneuten hebben de nummers vergeleken. En de eerste paar noten zijn hetzelfde. Maar nu het album Point of View. Cassandra Wilson met Blue and Green.

Ja, en wat mooi is om daar natuurlijk de klassieker van Miles Davis achteraan te draaien. Blue and Green. Ja, ik krijg elke keer weer kippenvel als ik dit mooie nummer hoor. Ik ga verder met opnieuw een drieluik. Het wordt wel onderbroken door het nieuws van 11 uur. Maar ik ga beginnen met Cassandra Wilson en Caravan.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Moskou en in Kiev zijn mensen gedood na droneaanvallen over en weer. In de Oekraïnse hoofdstad werden een vrouw en haar 2-3-jarige kinderen gedood bij een aanval op een woning. In de regio Moskou werden een appartement en een olieraffinaderij geraakt. Daarbij zouden 2 doden zijn gevallen. 20 mensen raakten gewond. Oekraïne zegt dat de aanval significante impact heeft op de brandstofvoorziening in Rusland. De burgemeester van Moskou zegt dat Oekraïne probeert de Russische verkiezingen te verstoren en dat er ruim 400 drones zijn onderschept. Vandaag is de laatste dag waarop mensen kunnen stemmen. De uitslag stond van tevoren al vast. In Oostenrijk is een 57-jarige Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen. In paniek zwom hij snel weer naar boven, wat erg gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Leeuwarden laat de brandweer een bowlingcentrum uitbranden. Het pand is niet meer te redden en het blussen is gestopt. Het gebouw is inmiddels ingestort. De brand brak uit rond 3:15 vannacht. Er was toen niemand in het pand. Het vuur laaide vanmorgen opnieuw op en er komt veel rook vrij. In Tanzania zijn mogelijk opnieuw dieren vergiftigd. 10 leeuwen zijn dood aangetroffen in een natuurpark. Eerder dit jaar werden ook al 15 dode olifanten gevonden in de regio. In het gebied zijn spanningen tussen de autoriteiten en de nomadische bevolking. Het weer. In het zuidoosten wat nog regen. Elders is het droog en vandaag breekt de zon geregeld door. Later vooral in het noorden ook kans op een enkele bui. Het waait stevig en het wordt een graad of 18. Morgen droog met geregeld zon en dan een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM Jazz.

Ja, welkom terug bij ZFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en vandaag heb ik het programma samengesteld en presenteer ik het ook. En vandaag veel aandacht voor Johnny Rollins en Cassandra Wilson. Beide overleden dit jaar en beide groot in de jazz. Dus zeker een goed moment om aandacht aan hun werk te besteden. En dat heb ik gedaan onder andere door een drieluik van het nummer Caravan. En voor het nieuws van 11 uur was ik al begonnen met Cassandra Wilson en Caravan. En na het nieuws Nat King Cole met Caravan van het album After Midnight. En zojuist Caravan van Joris Roelofs, Guus Jansen en Han Bennink. Het komt van hun album The Rite of Spring uit 2025. En dat is een jazzalbum met een eigen vrije interpretatie van het klassieke werk van Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps. En daarop speelden Joris Roelofs op basklarinet, Guus Jansen op piano en Han Bennink op drums. Ga verder met opnieuw Johnny Rollins. Hij woonde in New York en toen op 11 september 2001 de enorme aanslag op het World Trade Center plaatsvond. We hebben onlangs natuurlijk de herinnering daarvan gehad en ik heb ook alle beelden weer gezien. Dat was natuurlijk heel heftig. En Johnny Rollins woonde in een appartement een aantal blokken daar vandaan en hij moest ook hals over kop zijn appartement verlaten. Heeft alleen zijn saxofoon meegenomen. En was natuurlijk enorm aangeslagen. Maar een paar dagen later had hij al een concert staan in Boston. En hij is gewoon gegaan om toch ook het leven door te laten gaan. Dat concert is opgenomen. Het is 4 jaar later uitgebracht. En u hoort op deze opname ook dat Rollins best wel emotioneel is. Maar ook nog steeds enorm creatief was op deze leeftijd. Het nummer heet Global Warming. Ik ga het niet helemaal draaien, want het duurt maar liefst 15 minuten. Maar een behoorlijk stuk daarvan. Johnny Rollins.

Ja, u luistert naar Sonny Rollins met Global Warming van het 9/11 concert uit 2001, opgenomen in Boston. Ja, het nummer duurt 15 minuten en dat is een beetje te lang voor deze uitzending, want ik heb nog veel meer heerlijke muziek klaar liggen. Ik ga door met St. James Infirmary, een klassieker. En daar heb ik ook een drieluik van samengesteld. Het werd eigenlijk getriggerd door een nummer van Cassandra Wilson die ik tegenkwam. En ik denk, ik ga daar eens bij zoeken. En ik vond Archie Shepp met St. James Infirmary van het album Trouble in Mind uit 1980. Hugh Laurie met Let Them Talk, het album uit 2011. En uiteindelijk Cassandra Wilson met het album Loverly uit 2008. St. James Infirmary.

Cassandra Wilson met St. James Infirmary. Met daarvoor Hugh Laurie van zijn album Let Them Talk. Ook St. James Infirmary en Archie Shepp. Trouble in Mind met het gelijknamige nummer. Nog even over Hugh Laurie. Misschien kent u hem nog van de serie House. Een Amerikaanse ziekenhuisserie. Hij is daar groot geworden. Maar niet alleen op televisie. Hij heeft ook een carrière als comedian achter de rug. Waar hij met Stephen Fry samenspeelde. En ook met Rowan Atkinson bijvoorbeeld. En dit album komt uit 2011 van Hugh Laurie. Hij heeft vlak daarna ook opgetreden op North Sea Jazz. Helaas is hij niet verder gegaan in de jazz. Hij heeft nog een album gemaakt in 2013. En daarna was het stil. Jammer, want hij is denk ik ook wel een goede artiest. Volgende week is het een thema-uitzending. ZFM staat in het teken van 200 jaar badplaats Zandvoort. En ook bij ZFM Jazz gaan we daar aandacht aan besteden. Edward Rauwhorst is de presentator en hij heeft twee speciale gasten in de uitzending. Hans Rijmers van Jazz in Zandvoort en een van de oprichters van Jazz Behind the Beach, Gert Tonen. En ze gaan natuurlijk terugblikken op Jazz Behind the Beach. En ik ga nu verder met Theon Cross. Het live album opgenomen in 2025 heet Affirmations. Het is opgenomen bij Blue Note in New York. En daarvan ga ik draaien Confidence in Your Ability. Het is een lang nummer, dus ik ga het niet helemaal draaien. Theon Cross.

We luisteren naar Theon Cross, Confidence in Your Ability. Theon Cross, een Britse tuba-speler. Voordat ik verder ga met het volgende nummer, 11 oktober is het

weer live jazz in Zandvoort. Madeline Bell treedt op. En ik heb begrepen dat er nog kaarten zijn. En ook mocht u willen blijven eten, geen probleem. Er wordt een pasta buffet geserveerd. Laat het even weten als u een kaartje boekt via de website. Of stuur een mailtje naar info @... Moet ik even spieken. Daar had ik dat. Ja, natuurlijk. Info @jazzinzandvoort.nl. Dus 11 oktober, Madeline Bell. Er zijn nog kaarten. En ik ga ondertussen verder met Jared Lawson. Ook iemand die hard aan de weg aan het timmeren is. Het album Just Let It. En daarvan ga ik daar draaien het nummer. Nee, het titelnummer heet Just Let It. En het, oh ja, natuurlijk. Het album heet ook Just Let It. Jared Lawson.

Ja, Jared Lawson met Just Let It. We gaan verder met de Nederlandse brassband Gallow Street. Ook zij timmen hun hart aan de weg. Ze waren dit jaar op North Sea Jazz. En ze hebben in Harlem opgetreden bij Harlem Live and More. Het album is A Trip Worth Making uit 2024. En daarvan ga ik draaien Spirited Away, de Gallow Street.

Ja, de Gallow Street met Spirited Away. Het laatste nummer van vandaag is ook zo'n energieke band, de Ezra Collective. Een Britse jazzband en ze timmeren hard aan de weg ook al een tijdje. En van het laatste album Here Because of Hope ga ik draaien Sweet Echo. Fijne zondag en tot een volgende keer.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake-porno van tientallen bekende Nederlanders. Het zijn nepvideo's waarop BN'ers zogenaamd seksuele handelingen verrichten. In de video's waren tientallen vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatrices en leden van het Koninklijk Huis te zien. De filmpjes stonden op een online platform met maandelijks 13 miljoen bezoekers. De man kwam vorig jaar in beeld bij het OM. Hij kan 2 jaar cel krijgen. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in een bowlingcentrum in Leeuwarden. Het pand is niet meer te redden en de brandweer laat het gecontroleerd uitbranden. Een groot deel van het gebouw is ingestort. Bij de brand die vannacht uitbrak raakte niemand gewond. Het bowlingcentrum staat in een buitenwijk van Leeuwarden. Omdat er veel rook vrijkomt, werd een NL-alert verstuurd voor omwonenden. In Oostenrijk is een Nederlander omgekomen bij een duikongeval. De man van 57 wilde met 2 anderen tot 100 meter diep gaan in de Atterzee. Maar op 80 meter diepte kreeg hij problemen en raakte in paniek. Daarop zwom hij snel naar boven, wat gevaarlijk is door het drukverschil. De man werd aan wal gebracht door andere duikers en raakte bewusteloos. Hij kon niet meer gereanimeerd worden. In Maastricht hebben de gemeente en de zoon van André Rieu ruzie over kerstverlichting. Pierre Rieu wil zijn hotel net als vorig jaar als een levensgroot kerstcadeau decoreren. Met lichtbanen en een grote strik van lichtjes. Maar van de gemeente moet hij 1 van de 2 kiezen. Omdat de architectuur van panden herkenbaar moet blijven. Rieu is uitgenodigd voor een gesprek met de gemeente. Het weer: in het zuidoosten valt nog regen. Verder is het droog met op steeds meer plaatsen zon. In het noorden nog kans op een enkele bui. Het wordt 17 tot 19 graden. Morgen droog, geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in het huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. Alle verdachten die gisteren in Den Haag zijn opgepakt tijdens een demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij Zijn Het Volk, zijn weer vrij. Het grootste deel is gisteren al meteen weer vrijgelaten, zegt de politie. Tijdens het protest sloeg de sfeer om. Actievoerders gooiden met vuurwerk naar de politie. Lokale burgemeester De Mos besloot daarop het protest te beëindigen. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. De 80-jarige Hanen was ook de stem van Grover. Hij vindt dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer, ook in het zuiden is het droog. In het hele land breekt de zon af en toe door. Vooral in het noorden kan nog een bui voorkomen. 17 tot 19 graden is het. Morgen droog met geregeld zon en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. Bij de actie raakten ook twee agenten zwaar gewond. Vrijdag werd Jan G. op verzoek van Nederland in Duitsland gearresteerd. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in flessen zeep, meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken van deepfake porno van tientallen bekende Nederlanders. In de video's waren vrouwelijke politici, Olympische sporters, presentatoren en leden van het Koninklijk Huis te zien. De man kan 2 jaar cel krijgen. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De 80-jarige Hane vindt bovendien dat een nieuwe generatie nu een kans verdient. Het weer. In het zuidoosten eerst nog wat bewolking. Verder geregeld zon met plaatselijk een bui. De temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het kabinet en de oppositie gaan komende week nog niet om de tafel over steun voor de Prinsjesdagplannen. Dat zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Bij de algemene politieke beschouwing de afgelopen week kreeg het kabinet kritiek van de oppositie, omdat het geen keuze maakte voor een meerderheid over links of rechts. Premier Jetten zei na afloop zo snel mogelijk te willen overleggen met alle partijen. Volgens de RVD lukt dat niet. Lukt dat niet deze week, omdat hij in New York is bij de VN. De coalitiepartijen D66, VVD en CDA hebben dit weekend wel overlegd over hoe het de komende tijd verder moet. De groep die begin deze maand 's nachts met wapens door Overasselt liep, had de opdracht gekregen om iedereen in het huis van drugscrimineel Jan G. te vermoorden. Dat schrijft de Telegraaf. De groep schoot een beveiliger dood bij de boerderij van Jan G. Er zijn daarna 32 mensen opgepakt. Politie weet inmiddels ook wie van hen de beveiliger hebben doodgeschoten. Het gaat om 2 mannen. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rook de douane een zeer sterke chemische geur. Vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Paul Hane stopt na 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. Dat zei de acteur in zijn tv-programma Margreet Dolman begrijpt het op RTL 4. Aanleiding is het overlijden deze zomer van zijn collega Wim T. Schippers, die de stem van Ernie insprak. De twee maakten dit jaar nog nieuwe Sesamstraat-opnames voor Netflix. 80-jarige Hane was ook de stem van Grover. Het weer dan nog, tot besluit in het zuidoosten. Eerst nog wat bewolking, verder geregeld zon met plaatselijk een bui. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Vanavond en vannacht klaart het verder op en kan wat mist ontstaan. Morgen overwegend zonnig en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De oppositie gaat deze week nog niet in gesprek met het kabinet over de Prinsjesdagplannen. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Premier Jette zei na de algemene politieke beschouwingen zo snel mogelijk om de tafel te willen. Deze week lukt dat niet. Jette is bij de VN in New York. Oppositiepartij Pro zegt dat het kabinet nu wil kijken naar een afspraak in de week van 28 september. Over een uur wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureaus sluiten om 6 uur. Dan komt ook de eerste exit poll. De politie weet wie de twee mannen zijn die in Overasselt de beveiliger hebben doodgeschoten voor de boerderij van Jan G. Dat meldt de Telegraaf. De twee horen bij de groep van 32 verdachten die nog altijd vastzitten. Ze zijn volgens de krant geïdentificeerd op basis van verklaringen, camerabeelden en forensisch bewijs. Begin deze maand kwamen de mannen 's nachts naar de boerderij van Jan G. Die wordt verdacht van drugshandel. Ze zouden opdracht hebben gekregen iedereen in huis te vermoorden. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met cocaïne gevonden. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in zeepflessen. Dat meldt het Belgische Openbaar Ministerie. De lading werd ontdekt na een tip over een verdachte container. Bij een controle rookte de douane een zeer sterke chemische geur. De vloeibare cocaïne was volgens de autoriteiten nauwelijks te onderscheiden van echte vloeibare zeep. Hoe groot de cocaïnevondst was, moet nog worden vastgesteld. Elke fles met vloeistof woog 12 kilo. Het weer er nog. Vanavond en vannacht klaart het op en lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. En een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. Demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Rond deze tijd wordt in Duitsland gepraat over de toekomst van bondskanselier Merz. Er begint dan een overleg van het partijbestuur van zijn CDU. Ook de 8 deelstaatpremiers van de partij zijn erbij aanwezig. Merz staat onder druk na de zege begin deze maand van de radicaal-rechtse AfD in Sachsen-Anhalt. Die overwinning ging ten koste van de CDU. Vandaag zijn er verkiezingen in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommeren. Peilingen wijzen ook daar op een verlies voor de CDU. De stembureau sluit om 6 uur. Op dat moment komt ook de eerste exitpoll. Het bowlingcentrum in Leeuwarden waar vannacht brand was is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur begon rond 4:15 ochtends en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam werden er 2 NL-alerts verstuurd aan buurtbewoners. Bij de brand waren er meerdere knallen te horen, mogelijk vanwege ontploffende gasflessen. Politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand in Leeuwarden. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. Het weer vanavond en vannacht klaart het op. Lokaal kan wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen geregeld zon en 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: I was.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Op dit moment sluiten de stembureaus in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern. Daar mochten vandaag een kleine 4 miljoen mensen naar de stembus. Rond deze tijd volgt de eerste exit poll. Begin deze maand waren er ook al deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. Daar behaalde de rechtsradicale AfD een monsterzege. De uitslag vandaag in Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern kan gevolgen hebben voor bondskanselier Merz van de CDU, die onder druk staat. Zijn partij praat momenteel over zijn politieke toekomst. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtsorganisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0 in de Kuip. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. De 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer dan nog tot besluit. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt dan af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevent ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Zijn partij praat op dit moment over zijn politieke toekomst. Verwacht wordt dat hij elk moment met een verklaring kan komen. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het Volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. Het bowlingcentrum in Leeuwarden, waar vannacht brand was, is helemaal verloren gegaan. Het pand is voor een groot deel ingestort. Het vuur ontstond kort voor 4 uur vannacht en breidde zich snel uit. Omdat er veel rook vrij kwam, werden de 2 NL-alerts verstuurd. In de Eredivisie heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren in Enschede met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat eerder vanmiddag makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd in de Kuip 5-0. En dan nog het weer. Vanavond is het droog en zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog. Is er afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan we ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommeren af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV. Dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed dat na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met.
3: Welkom bij deze In Gesprek Met. Ik ben Benno Veugen en praat met een van de nestors van de Nederlandse autosport, Michel Blekemolen. Ik sprak hem thuis in Villa Bleek en even vragen naar het waarom, het hoe en waarom van de naam Bleek.
4: Ik had er vroeger verschrikkelijke hekel aan. Op de lagere school, hè, de toenmalige...
3: Oh, toen werd je al Bleek genoemd?
4: Toen noemden ze mij Bleek vaak. Kinderen. En dat vond ik zo erg. Dat vond ik zo'n verbastering van mijn naam. En uiteindelijk is het... mijn hele leven is het aan me blijven hangen. Want de media... er stond wel eens in een krantartikel... stond Bleek van schrik. Hè? Nou, dan kan je iets met racen te maken gehad. Ik weet nog goed, was Co Dijkman in die tijd.
3: Yeah. En, die was heel vindingrijk, hè, daarin.
4: Ja, die had leuke dingen, ja. Yeah. Dus je wordt altijd Bleek genoemd. Nou ja, en je zegt het net al, Villa Bleek.
3: Ja, ja, zo staat het op het bord. Je hebt een bordje daarvoor hangen.
4: Ja, exact. Dus ik heb dat altijd maar... gek genoeg zet ik het nooit op mijn raceauto's. Er staat altijd mijn volledige naam. Maar vaak moet dat ook. Dat moet ik er ook bij zeggen. Ja.
3: Dus, nou, ik las het. Je ondertekent, je appt ze wel eens mee met groetjes Bleek. En dan... Toen dacht ik later van, je hebt natuurlijk een schoonmaakbedrijf gehad.
4: Ja.
3: Komt het daar vandaan?
4: Toepasselijk, nee, daar komt het niet vandaan.
3: Nee.
4: Maar toen gebruikte ik dat niet zoveel.
3: Oké.
4: Ik ben het eigenlijk op een gegeven moment wel gaan gebruiken. Met mijn racen. Ja. En mensen noemen me heel veel zo.
3: Ja.
4: Dus
3: het is eigenlijk een handelsmerk van je geworden.
4: Ja, en ik loop toevallig een hotel in Amerika. In Miami. En toen... Die portier, die ken ik niet, maar die pakt je auto daar dan aan. En die ging me ook Blake noemen. Ik denk, hé, hey, dat is vanzelf. Hé, hey Blake, how are you today? Weet je. Dus het was apart.
3: Ja, ja, ja. Je bent net terug uit Zuid-Frankrijk, of Frankrijk in ieder geval. Nou ja, het is een heftige tijd voor de mensen daar. Heb je er wat van meegekregen?
4: Het was op een gegeven moment stond mijn temperatuurmeter, een dashboard in de auto, op 52 graden.
3: Jezus.
4: En nou, het was ook wel heel verschrikkelijk. Ik heb het nog nooit zo heet meegemaakt. Ik kom al, nou ja, eigenlijk 50 jaar kom ik al in Zuid-Frankrijk. Ik ben er ooit gestruikeld omdat ik Formule 3 daar ging rijden, ja.
3: Ja.
4: Dat is ietsje minder in de 78 jaar. Nou ja, het scheelt niet veel. Dus ik ben er altijd een beetje blijven hangen. Ik vind het zo'n mooi stukje Europa. Het is alleen een beetje duur daar. Wij noemen het niet Côte d'Azur, maar klote duur. Dus het is niet normaal hoe duur het uiteindelijk is. Ja, ja. Wij zitten ook wel eens te kijken. Ik heb daar huizen gehad. Maar tegenwoordig heb ik geen huis meer. Ik heb wel een boot en daar wonen we een beetje op. Dus,
3: oh ja, oké. Okay. Maar bosbranden nog gezien?
4: Nee, want het is eigenlijk de hele andere kant op. Ik heb okay. Het in het verleden wel gezien. Ook vlakbij tussen Monaco en Beaulieu. Monaco, Nice, dat is niet zo heel veel groot stuk. Maar daar waren op een gegeven moment wel bosbranden, zag ik mensen hun koffers in de auto gooien en gauw wegrijden. Dus ik heb er wel eens wat van meegekregen. Maar nu niet. Okay. Geen zwarte boot of wat dan ook.
3: Oh, je zat al op het water. Dat scheelt natuurlijk. Hè?
4: Ja, maar goed, in de haven, dat is natuurlijk dichtbij die heuvels allemaal. Maar ik ben wel eens gereden vanaf dan moest ik naar Hockenheim. Dan ging ik over Zwitserland. Maar dan moest ik van Monaco, zeg maar, naar Genua. En dan heb ik letterlijk en figuurlijk, ik begreep niet dat ze hem niet dicht hadden gegaan, tussen de branden doorgereden.
3: Okay.
4: Alles stond in de fik.
3: Zo.
4: Ik moest echt een beetje naar links. De rechterbaan, daar kwamen bijna de vlammen op. Dus, en dan was er weer 20 kilometer niks. En dan begon het weer ergens. Dus ik heb wel vaak dat gezien, ja.
3: Ja, ja, ja, ja. Nou, het lijkt me best wel angstig om tussen de vlammen heen te rijden.
4: Ja, dat vind ik ook. Maar goed, dat is uiteindelijk een soort brandweg, hè. Dat is het. Wat je ziet wat ze nu met het blussen doen.
3: Ja.
4: Ze maken brandgangen, noemen ze dat dan. Ja. Dus dat is op zich is dat dan wel oké. Maar ja, je ruikt het wel. En op een gegeven moment is het ruiken weer stikken natuurlijk.

0: Heerlijk, al die echte racegeluiden. Maar ja, goed. Michel Blekemolen heeft toch ook een hele andere kant. Hij houdt namelijk van de natuur. En legt uit waarom.
1: Nou ja, ik hou heel erg van natuur. Hè. Ik kan genieten. Ik kan rustig alleen ergens naartoe gaan. En dat doe ik ook af en toe. Ik ga wel eens 2-3 dagen skiën. En dan ga ik op een lekker rustige bospaden. Dat vind ik heerlijk. Dus dan geniet ik van die natuur. En ja, in Zuid-Frankrijk is ook fantastisch mooie natuur. En ja, ik woon hier ook in een mooie natuur.
0: Ja.
1: Dus nee, dat vind ik fantastisch mooi uiteindelijk, ja.
0: Ja, ja, oké. Okay. Maar geen Amsterdamse waterleiding daar, dat snap ik al.
1: Nou ja... Gek genoeg fiets ik dus wel eens rond en ga ik nooit die Amsterdamse waterleidingduinen in.
0: Dat kan ook niet hoor.
1: Nee, ik weet het niet eens. Ik fiets dus naar Parnassia en die kant
0: op. Ja, dan mag het wel met het fietsen.
1: Ja, daar mag je nog wel. Dus,
0: dus rechts mag wel en links mag niet.
1: Ja, nou ja, we leven in een rechtse wereld. Ja. Nou ja, links, links.
0: Oké. Laten we eens even kijken naar de laatste Dutch Grand Prix in Nederland. In augustus 2026 las ik dat Max Verstappen die zegt... ja, vrienden, we moeten eigenlijk... de overheid moet bijdragen aan de Grand Prix. Wat vind jij?
1: Ja, ik vind het een heel moeilijk punt... want daar ben ik al een paar keer op aangevallen.
0: Oh jee.
1: Ik vind dus dat dat niet nodig is.
0: Nee.
1: En waarom vind ik dat? Al die coureurs verdienen vreselijk veel geld. De teams verdienen nog eens meer. Ik bedoel, als ik zie Learjets in de kleuren van het team. De coureurs zijn mooi hoor, ik vind het alleen maar mooi. Maar waarom zou de overheid dan ook bij moeten springen... om ze nog een grotere Boeing neer te zetten?
0: Ja, dus, privévliegtuig. Ja.
1: En ik begrijp dat sommige landen dat als heel veel promotie zien. En dat is het ook. Hè? Want we moeten blij zijn dat we het hebben. En het is jammer dat het afgelopen is. Maar ik weet niet, er gaat zoveel geld rond. Er zijn plekjes, daar betalen mensen 9000 voor een paar daagjes.
0: Ja.
1: En dan krijgen ze wel een limonadetje als ze binnenkomen. En er staan ook nog wat dopherten, dus dat is allemaal wel goed geregeld. Dus ja, dat vind ik altijd wel... wel frappant dat ze dan nog zeggen dat de overheid moet bijspijkeren.
0: Ja.
1: Wat veel gedaan wordt overigens. Ja.
0: En maar ik heb altijd begrepen dat in Zandvoort eigenlijk de overheid indirect bijdraagt door bepaalde zaken te faciliteren.
1: Ja, dat doen ze zeker. De gemeente is natuurlijk heel pro daarvoor. Dus dat is gelukkig dat we dat hebben. En je moet ook niet vergeten, de overheid verdient heel veel geld. Hè? Toeristenbelastingen, elke overnachting krijgen ze geld voor. Er wordt heel veel geld uitgegeven. Allemaal met 21% belast, bijna allemaal. Dus dat komt allemaal binnen. Dat moet je niet onderschatten hoeveel vreselijk veel geld. Kijk naar de eerste, de beste kroeg. Die heeft in die maand heeft die absoluut een hoger btw-notaatje dan in september, bij wijze van spreken. Dus ja, er komt veel geld binnen. En de overheid zou wel wat meer kunnen faciliteren. Dat ben ik wel met je eens. Het is zonde dat het niet gedaan wordt. Maar ja, ik denk niet dat het met miljoenen hoeft.
0: Nee, nee. Maar waarin zouden ze dan nog meer kunnen faciliteren?
1: Nou ja, ze zijn goed onderweg. Het is een voorbeeldfunctie voor de hele wereld. Wat er op het circuit gebeurd is. En wat er nog dit weekend of volgende...
0: Deze maand gaat gebeuren.
1: En ja, dat vind ik fantastisch. Met de fiets komen de wegen afgesloten. Kost ook allemaal geld. Ik weet niet of het circuit daarin moet bijdragen. Maar ik weet bij mij ook, hier wordt de weg afgesloten. Staat toch 3-4 dagen staat er iemand in zijn uniform.
0: Ja.
1: Dus het zijn allemaal kostenposten. Dus ja, ze kunnen dat soort dingen gelukkig nog doen.

0: Net vertelde Michel Bleekemolen dat het jammer is dat na dit jaar geen Grand Prix meer is in Zandvoort. En hij legt het uit.
1: Nou, ik vind het jammer en ik vind het niet jammer.
2: Oh.
1: Ik zit met twee petten op, want ik ben een race-enthousiast. En ik vind Formule 1 nog steeds redelijk mooi. Hè, ondanks dat we een beetje met Fleischmann en Skelectric aan het rijden zijn.
2: Hybride autootjes.
1: Ja, dus dat is niet helemaal niemand zijn ding. Maar ja, het blijft iets aparts. En het probleem is dat wij hebben een bedrijf op Zandvoort. En wij willen graag onze auto's laten rijden. En wij hebben gemiddeld 200, 250 mensen, zeg maar, daartussen ergens. Hebben we per dag op het circuit. Die we allemaal in onze auto's laten rijden. Maar die staan veel te lang stil. Dus ik hoop dat we volgend jaar weer wat meer dagen krijgen. En wat gunstigere dagen. Dus
2: ja.
1: Dan ben ik ook weer tevreden. Maar ja, dat is dus het punt. Hè. We hebben nu een beetje te weinig om de tent draaiend te houden. Dus ik hoop dat dat dan weer een beetje de betere kant op gaat.
2: Ja. Even nog bij de GP. Er werd geschreven van de eerste jaren van de Grand Prix was het eigenlijk voor de Nederlanders. Het percentage Nederlanders was misschien 90%, buitenlanders 10%. Daarna werd het percentage buitenlanders groter. En ik las ergens van ja, als het door was gezet, dan was het percentage buitenlanders vanzelf groter geworden. En had je misschien toch nog 300.000 mensen in zo'n weekend kunnen hebben.
1: Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat je daar iets goeds aan roert. Ik heb daar nooit met circuitmensen over gehad. Maar ik denk zeker dat het altijd wel redelijk druk.
2: Ja, want de diehards komen toch wel.
1: Ja, exact. En we hebben geen Grand Prix in Duitsland.
2: Okay.
1: Dus daar zouden heel echt veel Duitsers kunnen komen. Ja. Wij zien ook op onze dagen, op onze incentive dagen, daar zien we ook heel veel. We hebben per dag gemiddeld 30, 40 Duitsers. Dus die zijn wel bereid. Het Ruhrgebied, ik bedoel, in 2 uur tijd zit je aan het Ruhrgebied, Keulen, zit je hier. Dus ik denk dat het redelijk bestaansrecht had. Maar ik weet natuurlijk niet de in- en outs allemaal van het circuit. Want ze moeten natuurlijk heel veel betalen om de autootjes uit de vrachtwagens te halen.
2: Hmm.
1: Dus daar zijn ze denk ik een beetje huiverig voor. Dat als Max stopt, dat ze dan niet meer die fee kunnen betalen aan Liberty Media. Of wie dan ook die uiteindelijk zorgt dat ze komen rijden.
2: Ja. Nou ja, het is natuurlijk ook wel een fors bedrag. Hè? 70 miljoen beginnen ze in de min, schreef het Haams Dagblad. Dat is al zo. Dat is toch wel een heftig bedrag.
1: Ja, toen ze met de eerste Grand Prix begonnen. Met het ombouwen.
2: Oh ja, ik begreep dat het jaarlijks was. Die...
1: Oh, dat weet ik niet. Oh. Dat kan ik eerlijk zeggen. Het verbaast me. Ik heb bedragen gehoord dat ze de eerste jaar 20 miljoen moesten betalen om de auto's uit de vrachtwagens te halen en te rijden. Dus ik weet niet die laatste in- en outs.
2: Oké. Nou ja, dan laten we dat even zitten. Dat geeft ook allemaal helemaal niks. Het blijft wat dat betreft de Formule 1 toch nog een beetje, of misschien helemaal wel, een ondoorzichtige wereld. Hè, als het op geldstromen gaat.
1: Ja, nou ja, je ziet in de voetbalwereld hadden ze een...
2: Is het nog gekker?
1: Hadden ze een mooi idee.
2: Ja.
1: Je zit er natuurlijk te lonken naar wat er gaande is in de motor-GP's en de autocrand prix. Ja, dat is natuurlijk een verdienmodel.
2: Ja.
1: Dat is een mondiaal ding. Dat Formule 1 is ongelooflijk. Want ja, je ziet ook zoveel mensen die kijken. En het wordt overal uitgezonden. Dus, en ze beschermen natuurlijk ook heel goed. Hè, want overal uitgezonden, met dienverstanden. Als je maar betaalt, dan kun je naar de Formule 1 kijken. Maar ja, het is een gigantisch verdienmodel. Dus... wereldwijd, ja. Mooi. Ja. En dat willen ze natuurlijk zo houden. Ecclestone heeft natuurlijk de eerste stappen gemaakt. Toen ik Formule 1 reed, toen begon hij... was hij al een paar jaartjes bezig. Maar toen zag je wat hij allemaal deed. Alles structureel, allemaal protocollen. Nou ja, dat is alleen maar beter geworden. Nog beter geworden, dus...
2: Hoe werd dat ontvangen destijds? Waren jullie
1: wel, want er was iemand nodig. Kijk, hoe ging dat vroeger? Was een clubje rijders, hè? De Graham Hills.
2: Cowboys, en, misschien wel.
1: Sorry?
2: Cowboys.
1: Ja, nou had je Stirling Moss, hè? Allemaal in die tijd, in de jaren 60. Maar er was niemand die het coördineerde. Ja, we gaan maar rijden in Monaco. Nou ja, dan een telefoontje. Het was natuurlijk allemaal simpeler. Maar ja, dat moest een keer gecoördineerd worden. Mm. Dat je kreeg, hè, ik weet wel, bij mij in mijn tijd had je de FOCA, de Formula One Constructions Association. En dan had je nog, ja, dat was eigenlijk de eerste. Daar heb ik nog de badges van en mijn armband die ik om moest op die dagen. Maar toen kwam dat. En dat was ook nodig, want je moet het structureel doen. En nou, dat hebben ze uitgebouwd tot een miljardenbedrijf.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Hoe ziet het zo'n raceweekend, de laatste Dutch GP voor Michel Blekemolen eruit?
2: Nou, ik word wat ouder, dus ik ben misschien wat minder in trek. Misschien praat ik af en toe een beetje onzin. Dat kan ook. Maar ik heb niet zoveel te doen. En dat is uiteindelijk voor...
1: Toch wel lekker.
2: Voor het eerst. Ja, ik ben ook heel veel weg geweest. Hè? Mm. Dus ik moest heel veel racen in die laatste 5 Grand Prix. Ik ben maar 2 keer geweest.
1: Oké. Okay.
2: Dus en ik heb met Louis Dekker heb ik NOS Radio heb ik mee geassisteerd. Maar goed, ja, ik vind het lekker om mee. Ik kan rustig kijken. Misschien ga ik wel gewoon thuis kijken. Ik heb de mooiste kaart die je wilt hebben.
1: Oh.
2: Want ik mag overal lopen, omdat ik ex-Formule 1 rijder. En dan krijg je altijd wel een kaart. Ik vraag
1: vanuit
2: altijd
1: de organisatie?
2: Ja.
1: Oh ja? Oké. Okay. Dus,
2: ja, want die hebben ze ook wel eens nodig. En we hebben nog wel eens auto's rondgereden met Formule 1 coureurs.
1: Oh ja, ja.
2: De eerste Grand Prix was ik bij. Dus ik heb wel altijd wat betekend en een hoop podcast dingen. Nou, die heb ik nou nog wel, geloof ik dan. Maar ja, ik ben niet meer heel actief. En ik vind het eigenlijk wel lekker. Ik heb mijn beide zoons zijn wel allemaal actief natuurlijk. Die doen veel NOS, Eurosport, Viaplay. Dus die hebben dat een beetje overgenomen. En dat was eigenlijk altijd mijn plan.
1: Mm.
2: Om het over te geven. Zodat ik zelf ook wel weer eens wat anders. Ik bedoel, op een gegeven moment hoorde ik alleen nog maar autogeluid in mijn oren. Dat is er nooit meer uitgegaan.
1: Ja.
2: Dus ik vind het ook wel lekker om, om lekker weg te gaan. Hele andere dingen te doen. Dus, en zelf nog een beetje te racen. Dus,
1: Ja, ik was tijdens de historische Grand Prix op het circuit. Maar mijn hemel, wat een geluid is dat. Zeg, het maakt niet uit welke klasse er rijdt. Maar het aantal decibels is giga.
2: Ja, dan heb ik medelijden met de mensen die paar mensen die achter het circuit wonen, die daar zich aan storen. Dan denk ik ook, ja, dat is vervelend. Dat is, maar ja, goed, je moet iemand ook eens een keer de lol gunnen.
1: Ja, precies.
2: En wij hebben de lol. Ik moet je wel zeggen, ik haat dat geluid ook.
1: Mm.
2: Voor mij hoeft het niet. Ik weet wel, ik reed vroeger weg. Ik had een keer mijn oordoppen vergeten. Ik was aan het testen met Formule 1. En ik kon niet eens gas geven. Dat klinkt raar. Ik kreeg jeuk midden in mijn hoofd.
1: Oh.
2: Dus dat is toch, dan moet je gauw naar binnen. Je kan echt geen gas geven.
1: Nee.
2: En mijn gehoor is nu nog, ja, mijn vrouw zegt je bent doof, maar dat heeft andere redenen. Dus maar het is wel zo dat ik heb af en toe moet ik wel goed luisteren naar iemand. Ik heb geen gehoorapparaten, maar ik mag van geluk spreken. Want collega Huub Rotenkarter, veel Formule 1 gereden. Formule 2 enzovoort. En Formule 3 had je ook eigenlijk al altijd veel last van het gehoor. Maar Huub Rotenkarter, ja, die is gewoon stokdoof geworden door die herrie.
1: Zo.
2: Dus, en ik merk dat aan meer mensen die gereisd hebben, dat ze daar toch wel aardige aandoeningen hebben overgehouden.
1: Dus als je als coureur al die jaren racerij hebt overleefd, dan is dat wel een beroepsziekte eigenlijk.
2: Vooral het laatste, als je het overleefd hebt. Want ik heb er een hoop zien gaan. Ja.
1: En
2: nu zie je mensen toch vaak met gehoorapparaatje lopen.

0: Met Michel Blekemolen praat ik nog even verder over de events van Blekemolens Race Planet op circuit van Zandvoort.
1: Even terug weer naar het circuit waar jij met, ik dacht ook, je zoons natuurlijk dat evenement draait met die Ferraris en de Porsches. Hoe lang doen jullie dit inmiddels al?
2: Dat doe ik sinds 19... even kijken hoor. Ik ben 1983 kwam ik op het idee. Toen hebben we de sponsoren laten rijden in onze raceauto's. Met Renault. Toen raced ik nog bij Renault met Lammers samen. Boy Haaien. En toen lieten we onze sponsors rijden. En ik dacht, hey, die mensen kwamen eruit. Nou ja, alsof ze, weet ik het wat, waren. Die vonden dat zo mooi. Dus toen ben ik een aantal jaren daarna, een paar keer heb ik dat met de raceauto's nog gedaan. Wat ik liever niet wil, want ja, die hadden we nodig in de weekend om ergens door Europa te racen.
1: Oh ja.
2: En toen ben ik in 1999...
1: Moet je ook maar weer afwachten hoe ze de baan afkomen met die auto.
2: Ja, daarom. En ja, je had toen geen ESP, geen ABS, geen traction control. Dus het was best wel link. Maar toen ben ik in 1989 begonnen met auto's aan te schaffen. En ja, toen ben ik gaan rijden met een mannetje of 60, 70 per dag. Nou, nu hebben we zoveel auto's. Hebben we 130, 140 auto's staan. En nu hebben we ongeveer 230, 240 mensen per dag.
1: Ja, ja.
2: En bijna altijd volgeboekt. En we hebben zoveel. Dat streelt ons natuurlijk ook. Ook mijn mensen die daar aan meewerken. We hebben een enorme goede ploeg werken. En allemaal vakmensen. Hè, die bekijken al iemand hoe die in de auto stapt.
1: Ja, ja.
2: Of die kan een beetje alert is. Of die handig is. En ja, dan passen ze de snelheid misschien wel eens aan. Maar we rijden vrij hard rond. En ja, het is een leuke beleving. En ja, ik hoop dat ik dat nog jaren kan volhouden. Maar
1: ja.
2: Dus we zijn 36, 37 jaar, 38 jaar zijn we bezig. Ja.
1: Ja. Nou, dat is wel grappig dat je dat net vertelt over dat je mensen op het circuit iemand observeren. Hoe die erbij staat. Want het schijnt dat de personenauto's, hoe klein ze ook zijn, steeds meer pk's gaan hebben of hebben. En heel veel mensen kunnen niet met die grote hoeveelheid pk's omgaan. Je leest ook nog wel eens dat er een jonge jongen in een Porsche stapt of een Ferrari. En die denkt even weg te kunnen rijden. En die plant hem in een boom. Dus
2: er gebeurt heel veel. Nou ja, je roert het aan. Het is natuurlijk elektrisch rijden. Is op dit moment zo supersnel.
1: Ja.
2: He, ik vind het eigenlijk onverantwoord snel. Als ik rij nu ook elektrisch. Ik betrap mezelf erop dat ik in de stad ook vaak veel te hard rij.
1: Hmm.
2: Je hebt het niet in de gaten, je hebt geen geluid.
1: Ja.
2: En de acceleratie, ja, ik bedoel, de eerste, de beste middenklasse elektrische auto, die heeft de acceleratie van een Ferrari benzinemotor. Dus dat is inderdaad waar. En ja, misschien moeten de anti-slipscholen, die zo langzamerhand een beetje hun doel kwijtraken door al die hulpmiddelen die aan boord zit. Maar misschien moeten die maar eens een keer een beetje die richting meer opzoeken, voor zover ze dat nog niet doen.
1: Ja, ja. Of auto's laten bouwen die niet zoveel pk's hebben.
2: Nee, ze zouden die elektrische auto's ietsje trager kunnen maken. Ja, dat begrijp ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dat is natuurlijk ook weer het lokmiddeltje.
1: Ja.
2: En ja, meneer Timmermans, onze politicus, die had gezegd in 2030 mag niemand meer een benzinemotor hebben of rijden, kopen, nieuw kopen. Nou ja, dat is natuurlijk al achterhaald. Want als wij allemaal elektrisch gaan rijden, dan hoeven wij geen zout meer te strooien 's winters. Want dan zijn de wegen warm van de kabels die er liggen.
1: Ja.
2: Want dat hebben we gewoon niet.
1: Ja, precies.
2: We hebben geen stroom genoeg. Dus.
1: Nee.
2: Ja, maar ik vind het wel een uitvinding. Ik ben ook wel voor het milieu. Ik vind het zonde dat we natuurlijk, zeker in Azië, heel veel landen nog allemaal, er wordt niet naar gekeken. En ook Midden-Afrika rijden maar. En er komen allemaal oude diesels rijden daar.
1: Ja,
2: dus
1: ja.
2: Ik ben het daar wel mee eens dat we daar moeten voor zorgen. 20 jaar terug lacht ik daar een beetje om. En er waren de milieuactivisten die riepen allemaal... Oh, over 20 jaar terug, dan hebben wij bloedhete zomers. Nou, dan dacht ik, ja, hoe weten ze dat nou? Maar goed, ik geef ze een beetje gelijk.

0: Ik lees op internet dat de algemene rijvaardigheid in het Nederlands verkeer onder druk staat door toenemende afleiding zoals de smartphones, bumperkleven en irritatie op de weg. Hoewel de technische en medische controle via de CBR streng is geregeld, groeit de zorg over het daadwerkelijke verkeersgedrag en het sociale veiligheid op de weg. Aan Michel Blekemolen de vraag of we het autorijden eigenlijk niet moeten overlaten aan beroepschauffeurs en autocoureurs.
1: Absoluut. Als ik zie wat er af en toe op de weg rondrijdt, denk ik, hoe is het mogelijk? En over het algemeen, ja, ik heb nog nooit een aanrijding gehad. Ik ben 77. Ik had mijn rijbewijs de tweede dag dat ik 18 werd. En als ik naar mijn collega's kijk, dan zie ik hetzelfde. Jan Lammers of Tom Coronel, mijn kinderen. We hebben nooit schades.
0: Nee.
1: Ik vraag me wel eens af, als iedereen nou zo zou rijden als wij. En als de autocoureurs. Want men denkt altijd, het zijn wilde brassen. En ik rij altijd hard, hè, dat geef ik toe. Maar ik rij.
0: Je moet een begrenzer hebben.
1: Eigenlijk wel. Maar dus ja, dat moet ik eerlijk toegeven. Maar ik heb ook nooit wat.
0: Nee.
1: En,
0: maar dat komt omdat je waarschijnlijk heel alert bent.
1: Ja,
0: scherp bent.
1: Ik blijf opletten.
0: Ja.
1: En ik zit altijd iedereen, zonder dat ik het zelf besef, zit ik te analyseren als ik achter iemand rijd. Dus, maar ik vraag me af, wat zal er gebeuren als iedereen zo zou rijden? We hebben nu geloof ik nog 800 dode verkeersslachtoffers per jaar.
0: Ja.
1: Zou dat bijna niks meer zijn of zo? Ja, het is moeilijk te.
0: Ja, en de staat vult zijn kassen door enorme hoeveelheid boetes aan mensen die zitten te bellen.
1: Levensgevaarlijk, hoor, vind ik dat.
0: En van alles en nog wat. Dus,
1: ik doe het bijna nooit.
0: Nee.
1: Echt, want dan vind het. Gevaarlijk gewoon. Ze staan nu met. Ze stonden op de weg naar Zandvoort ook met zo'n ding.
0: Ja, dat is een heel groot apparaat voor je voorstaan.
1: En van boven, onder, opzij, alle kanten. Als je toevallig je scheerapparaat in je hand hebt, dan krijg je ook een boete.
0: Ja.
1: Dus, maar ik vind het wel goed, want het is gevaarlijk. Je ziet wel eens, er rijdt je achter iemand, die zie je zo'n beetje een klein beetje slingeren.
0: Ja, ja.
1: Omdat hij toch af en toe even moet kijken.
0: Ja.
1: Op zijn appje of wat dan ook. Dus
0: of de snelheid gaat er ineens uit.
1: Ja,
0: dat

0: Dat. Oh, dat is vreemd.
1: Nou ja, het kan aan mij liggen hoor. Want,
0: nou ja, nou, ook al zou het aan jou liggen, het moet makkelijk bereikbaar zijn. Dus ja, ja. Dan nog. Maar ja, we hebben een nieuw arrangement. Dat is American Dream. Dat hebben we een beetje gepikt van Trump.
1: Natuurlijk.
0: Je moet bijna niks aan hem pikken, want nee. Dat komt niet maar goed.
1: Een beetje te vinden.
0: Ja, maar dat is, we hebben een Corvette, de nieuwste sportwagen Corvette. Die doet verre van niet onder van een Ferrari. Echt, als je er een Ferrari plaatje op zet, dan denk je dat is een Ferrari.
1: Ja, ja.
0: We hebben een NASCAR 2 zitten. Daar rijdt één van de blekenmolens in. En dan mag je even een paar rondjes meerijden. En dat heb ik gedaan met Sebastian. Dus die zat achter het stuur. We hadden net een klant. Die had meegereden. En ik zeg, Sebastian, ik rijd twee rondjes. En dan gaan we naar binnen. Ik ben niet bang uitgevallen. Maar ik heb na een halve ronde zo naar links geweest dat ik graag wilde stoppen. Jezus.
1: Dat is ook gefilmd, hè? Daar hebben jullie er toch een filmpje van gemaakt? Voor,
0: ja, we hebben daar ook wel filmpjes van. Ik weet niet of dat... Nee, dat was niet gefilmd.
1: Okay.
0: Maar ja, dan is dat zo spectaculair. En ik snapte niet, want ik rijd zelf.
1: Ja.
0: Rijd ik altijd met die snelheden. Ja. Zelfs nog harder.
1: Maar het is wel eng om ernaast te zitten.
0: Ja, vreselijk.
1: Je hebt geen controle.
0: Nee, niks. En ik vertrouw Sebastian helemaal, maar het ging gewoon niet met mij. En ik zie wel de gasten die we... Want het is heel populair bij ons. De gasten die het nu gedaan hebben, die vinden het zo mooi.
1: Ja.
0: Echt, dus, en dan hebben we buiten... Dus dan rijd je zelf in de Corvette. En dan rijd je nog met een Porsche in de ronde. Even anti-Amerikaans. En dat is een arrangement dat slaat heel erg aan. Dus dat is heel leuk. Dus we gaan misschien meer Corvettes aanschaffen voor het nieuwe jaar.
1: Ja.
0: En zo gaan we verder.

0: het laatste gesprek in het eerste uur met Michel Blekemolen. En ik kom met de volgende vraag.
1: Wat is dat toch, dat hoge snelheden rijden en dan helemaal natuurlijk op een relatief, nou ja, tussen aanhalingstekens, veilig circuit. Want je moet natuurlijk wel goed sturen, want anders lig je er nog naast.
2: Ja.
1: En dat mensen blijft fascineren om met de hoge snelheden te rijden. Heb je daar een mening over?
2: Ja, dat spreekt heel erg aan. We hebben 1 op de 100 vindt het soms wel eens een beetje, oh, er zijn wel eens dames die zeggen, oh, nee, dat ga ik niet doen. En dan proppen we ze gewoon erin. En die willen er niet meer uit.
1: Oh, dat krijg je dan
2: weer. Dus net een paar kinderen, die willen er niet meer uit. Die vindt het zo mooi.
1: Ja.
2: Dus dat maken we mee. Maar ja, die snelheid is niet alleen dat. Het is ook als je over dat lint van het circuit zo rijdt. Die mooie bochten allemaal. Spectaculair circuit hebben we. Hoogteverschillen. Best wel snelle bochten.
1: Ja, kombochten.
2: Want kijk, wij komen amper 210, 215 is de topsnelheid die we halen met de Ferraris, omdat het rechtstuk te kort is.
1: Okay.
2: We zouden langer hoger kunnen komen met al onze auto's. Maar goed, dus de snelheid is natuurlijk, voor de gemiddelde is dat wel heel hard al.
1: Nou ja, wou ik zeggen.
2: Ja, wij vinden dat niet zo, maar goed. En allemaal afkloppen, maar ja, het gaat allemaal goed en de mensen begrijpen het goed. We geven goede instructies.
1: Jullie zijn daar wel heel streng in.
2: Ja, dan moet absoluut, moeten we een protocol. We hebben allerlei protocollen. Dat doen we ook op de indoorkartbaan. Dat is zo vreselijk belangrijk. Ja. Moet je ook doen voor jezelf. Hè. Mocht er ooit wat gebeuren dat ze niet kunnen zeggen, ja, maar ik heb geen instructie gehad.
1: Ja.
2: Ik erg me altijd in het vliegtuig. Ik ga die stewardess weer vertellen hoe je de riem vast moet maken en dit en dat en vluchtwegen. Maar dat is alleen maar omdat je dat juridisch dan hebt gedaan. En dat is ook met bordjes. Ik zie altijd heel veel van die gele bordjes staan met gladde vloer.
1: Oh ja, ja.
2: Ja, maar dan is er helemaal niks. Dan is er geen gladde vloer. Maar als je het maar hebt, dan kun je niet meer daarop veroordeeld worden. Oh, ja.

Tot zover dit eerste uur met Michel Blekemolen. Straks naar het nieuws praat ik verder met hem. En we beginnen dan over de NASCAR Euroseries.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaal-democratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Meteen na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz aan te willen blijven. In totaal gingen vandaag zo'n 4 miljoen Duitsers naar de stembus. Bij de organisatie Persveilig hebben zich 3 journalisten gemeld die zijn belaagd tijdens de demonstratie van extreem rechts op het Malieveld in Den Haag gisteren. 2 van hen zeggen door demonstranten fysiek en verbaal te zijn bedreigd. Een derde is een Spaanse journalist die zegt dat hij door de ME in het water is geduwd. Alle 24 mensen die gisteren zijn opgepakt tijdens de demonstratie zijn weer vrij. Ze waren onder meer opgepakt voor verboden wapenbezit. De demonstratie van de extreemrechtse organisatie Wij zijn het volk liep gisteren uit de hand, waarna de ME werd ingezet. NEC heeft voor de 4e keer op rij niet gewonnen in de Eredivisie. De Nijmegenaren speelden met 1-1 gelijk tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag heeft PSV de eerste nederlaag van dit seizoen geleden. De Eindhovenaren verloren met 3-2 van FC Twente. Doordat AZ vanmiddag nipt met 1-0 won van Telstar, heeft de ploeg uit Alkmaar de koppositie in de Eredivisie overgenomen van PSV, dat nu derde staat. Tweede staat Feyenoord, dat makkelijk wist te winnen van FC Utrecht. Het werd 5-0. En Mathieu van der Poel heeft de 5e en laatste etappe in de Ronde van Luxemburg gewonnen. 31-jarige Nederlandse wielrenner deed het na een lange solo in een rit over 175 kilometer. Van der Poel ging vrijwel vanaf de start al aan kop en werd niet meer ingehaald. Het weer vanavond is droog en er zijn opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. In gesprek met.
3: Welkom terug bij dit programma In Gesprek Met, waar ik praat met Michel Blekemolen. Michel Blekemolen die rijdt samen met zijn zoons en kleindochter in een NASCAR Euroseries. En nou, laten we daar eens even over babbelen.
4: Jij rijdt nog steeds in de NASCAR Euroseries. En, maar niet alleen jij, uit nu momenteel zelfs 3 generaties
5: Blekemolen. Ja, dat is heel apart. We gaan het weekend na de Grand Prix, dus het laatste weekend van augustus, gaan we naar Most. Dat is een circuit bij Praag, Tsjechië. En daar rijdt me met het hele team. Hè. We hebben 7 rijders totaal.
4: Zo.
5: Dus,
4: met hoeveel auto's?
5: We rijden dan maar met 4 auto's. Dat komt omdat die auto's worden gedeeld. We hebben verschillende races. En om het betaalbaar te houden, rijd ik bijvoorbeeld. Ik rijd met een Kroaat. En die heeft zijn serie. Die heeft 2 races in een weekend en zijn trainingen. En hetzelfde heb ik ook. Ik heb niks met hem te maken met puntentelling of wat dan ook. Maar het zijn gescheiden races. Dus we gaan met een mannetje of 35 op stap.
4: Oh, klinkt gezellig.
5: Ja, allemaal vliegtuig in, huurauto's. Dus het is ook weer een heel bedrijf.
4: Ja.
5: We hebben daar gemiddeld... Nou, bijna altijd wel tussen de 150 en 200 gasten een weekend. Die moeten allemaal geluncht hebben en enzovoort enzovoort.
4: Waarom doe je dat eigenlijk? Want dat deed je vroeger op het circuit ook altijd. Ja. Had je al veel...
5: Nou, dat is wel belangrijk, want die sponsoren die uiteindelijk het feestje betalen, die vinden het natuurlijk fantastisch als ze een goede behandeling krijgen.
4: Ja.
5: We zorgen dat ze goede kaarten hebben. NASCAR is sowieso goed... goed bereikbaar. Iedereen mag overal lopen. Dus dat is het leuke ervan. En ja, die mensen die gaan altijd met een goed gevoel weer naar huis. En ja, dan praat je ietsje makkelijker over het nieuwe sponsorjaar. Het is een hele leuke serie. En we zitten met z'n drieën dus erin. En de jongste dochter, je hebt haar net gezien, want ze ging even weg.
4: Ja.
5: Hier,
4: de dochter van Sebastian.
5: De dochter van Sebastian, 16 jaar oud.
4: Ongelooflijk.
5: Ik heb niet zoveel, dat klinkt niet leuk, maar ik heb niet zoveel respect voor dames in autosport.
4: Oh jee.
5: Ik heb er maar een paar heel hard zien rijden.
4: Ja.
5: Nou komt het ook omdat die lichting uit de dames veel kleiner is dan bij heren,
4: ja,
5: natuurlijk.
4: Ja, ja, ja.
5: Dus dat heeft er ook mee te maken. Dus niet dat ze per definitie slecht zijn. Want ik heb een paar keer dames in het team gehad. We hebben in Nederland Bijtske Visser. Die is absoluut niet zo bekend. Maar die is top hoe ze rijdt. Maar we zetten Robin, die dus van alles wint. He, die gaat naar Duitsland met de 15e jaar. 32 deelnemers en wint 3 mansjes. Winsten dus.
4: In de kart.
5: In de kart. En heel apart, want toen stond ik echt met ogen open. Hoe kan dit nou? Zeg, dat is niet normaal. Ze heeft nu pas weer een NK-race gereden. Nou, ook ik geloof 28 deelnemers. Allemaal gasten tussen de 18 en 30. En dan wint ze 3 mansjes.
4: Zo.
5: Dus ja, ik vind dat zo fantastisch. Ja, dus we moeten er proberen door te zien stoten naar wat hoger. Maar we zetten.
4: Maar hoe gaat dat dan? Hoe gaat dat dan in je hoofd bij jou en bij Sebastian?
5: Nou
4: en
5: ja,
4: jeugdje, wat.
5: Ja, we staan allemaal te kijken.
4: Maar want, daar moet je dan toch iets mee met zo'n groot talent?
5: Ja, nou ja, dat zullen we ook eigenlijk wel moeten. Ja. Maar ja. Goed, autosport. Wij willen niks uitgeven in autosport.
4: Maar heb je Jos Verstappen nooit gebeld van... Jos, hoe heb jij dat? Nou, dat weet
5: ja,
4: je.
5: Ja, maar dat weet ik natuurlijk ja, allemaal ja. Wel. Ik zie ook wel, maar je moet ze oppassen. Want tegenwoordig, ook in de formule... alle mensen die verder komen, zijn heel vaak rijke luiszoontjes.
4: Ja.
5: Want het kost gewoon de Formule 3, 1,5 miljoen. Formule 2, 2,5 miljoen. Maar je moet ook in één keer moet je gaan scoren, want anders kom je niet verder. Nou, ik ben niet arm, maar een bedrag van 1,5 miljoen uitgeven om er volgend jaar Formule 1 te laten rijden, daar trekken we even niet.
4: Nee.
5: Of Formule 3 te laten rijden. En we zijn wel bezig met de Formule 1 Academy. En dat is wel apart, want daar rijden alleen dames.
4: Okay.
5: En die rijden in een soort Formule 4 auto, net onder de Formule 3. En die rijden bij heel veel Grand Prix. Hebben ze een supporting race. En daar zijn we druk mee bezig om haar daar te laten rijden.
4: Dat zou geweldig voor haar zijn natuurlijk.
5: Ja, maar goed, ook daar moet je weer oppassen. Want ik hoor nu ook al ineens bedragen. En ja, we willen natuurlijk eigenlijk niet betalen. Maar al die teams worden... al die teams die worden gesponsord door een Formule 1 team.
4: Oké. Okay.
5: Dus bijna elk team heeft Williams, McLaren, Red Bull. Die hebben allemaal auto's.
4: Ja, ja, ja.
5: En die worden allemaal gerund door, team-eigenaren die daarin zijn gestapt.
4: Ja, ja. Nou ja, Robin Blekenmolen uit Aardehouten, die vinden we misschien dan nog eens terug.
5: Ja, nou, ik ben benieuwd. Het is volgende week natuurlijk, of over een paar weekjes in Most. Tsjechië is wel, ik ben reuze benieuwd, want ze heeft een soort... Kijk, mijn snelheid wordt minder. Ik word 77 over een maandje. En dan, ik begin toch te merken. Ja. Ik begin behoorlijk te merken. Ik crash niet, ik ben nog middenmoot. Maar een race winnen, ja, wel van een 45-jarige. Daar kan ik af en toe nog wel.
4: Dat wel.
5: We hebben een apart klassement in een race. Dan ben ik altijd wel de snellere.
4: Ja.
5: Maar Robin die is alleen maar bezig met dat ze sneller is dan ik ben.
4: Mm.
5: Dus we hebben over niks anders ongeveer als ik het zie. Dus we gaan het wel zien. Hè? Ja.

0: zijn nog niet klaar met de racende kleinkinderen van Michel Blekemolen.
1: Maar ja, je hebt nog ook twee kleinzoons. Hè? De zoons van Jeroen. Ja. Die ook inmiddels al in de kartsport zijn.
2: Ja, en die gaan ook heel goed. Want de paar keren dat ik zelf vrij ben en kan kijken, heb ik ze 1 en 2 zien rijden.
1: Ja.
2: Dus die doen het wonderbaarlijk goed, ja. Het heeft wel even geduurd, overigens.
1: Oh ja, moet...
2: Want ze racen al 4 jaar. Maar ze reden alleen maar de wielen er vanaf, elkaar van de weg af. En ineens slaat het om.
1: Okay.
2: Gek genoeg is het met Jeroen ook zo gegaan.
1: Okay.
2: Die was ineens met zijn 12e jaar. Toen moesten we iets voor de pers doen. Ging Assen voor het eerst autoraces houden. Toen belde Assen op. Willen jullie met 2 raceauto's komen? Even een paar demo-rondjes geven. Dat het niet alleen maar voor motoren hier is. Dus Jeroen gaat mee. Want door de week, ik had niemand op de een of andere manier. Ze zei, nou ga maar achter me aanrijden. Een 12 jaar. Hij rijdt de pitstraat uit. Stortregen. Ik denk, oh, levensgevaarlijk. Ik kon hem niet meer inhalen.
1: Oh.
2: Dus toen heb ik mijn mening bijgesteld. En toen is hij ook in een maand of 2 tijd, was alles omgedraaid. Dus dat is met die tweeling ook gebeurd. Jeroen kon ineens, werd 4e in het wereldkampioenschap. Gewonnen door Alonso. Dus ineens was Jeroen toch top.
1: Ja.
2: En ja, dat is nu met die tweeling hetzelfde. Ineens hebben ze een omschakeling. Gaan ze naar de hogere school. Worden ze toch net even wat verstandiger. En nemen ze ook wat dingen van ja, want als ze klein zijn, dan denken ze toch, die zijn gek, die vaders en die opa's.
1: Laat ze maar praten. Ja. Ja. Van Sebastian en Jeroen, is Jeroen eigenlijk toch degene die het langst heeft doorgereest, hè?
2: Ja, nou ja, Jeroen race nog steeds.
1: Oh, nog steeds.
2: Zij ietsje minder.
1: Nou, echt een beroepscoureur, hè?
2: Ja, en dat is hij nog steeds. Want hij, je krijgt hem niet een raceauto in als hij niet betaald krijgt.
1: Oké. Okay.
2: Dan maar niet, zegt hij dan.
1: Ja, ja, ja, logisch.
2: En hij heeft al jaren, nou ja, in Amerika heeft hij natuurlijk zijn sporen aardig verdiend. Hij heeft van alles gereden.
1: Daar is weinig over bekend eigenlijk, hè?
2: Ja, dat is eigenlijk ook wel jammer. Maar hij heeft enorm veel. Hij heeft overal gereden. Australië, de Super V8 cars en... Hij heeft DTM gereden. Hij is echt overal is hij goed betaald doorheen gekomen. Dus, maar goed,
1: en eind juli was op Assen een groot evenement. En daar heeft hij uiteindelijk nog de supercars gereest.
2: Ja, ja, dat doen ze meer of meer uit hobby.
1: Ja.
2: Allard Kalf, Jan Lammers waren erbij. Dus wij zijn best wel een close groepje. Dus, en ik zat zelf er ook al aan te denken. Misschien doe ik volgend jaar ook mee met die supercard.
1: Okay. Maar
2: dat lijkt me wel apart.
1: Ik kan me van de vorige jaren herinneren dat Jeroen van dat clubje eigenlijk veruit de snelste was. Was dat dit jaar ook zo?
2: Ja, Jeroen heeft mij verteld dat hij uiteindelijk gefinished is voor Coronel, Lammers en Allert.
1: Oh, dus, dat zal ons eerder hebben gedaan.
2: Ja, dat doet altijd. Ja, ja, nee, we kennen elkaar goed, dus het is altijd hilarisch hoe ze daarmee omgaan. Maar hij was had veel pech weer. Maar de laatste heat op zondag was hij de snelste van allemaal. Ja. Nee.

0: Michel Bleekemolen praat ik over vrienden in de autosport. Want hoe zit het in de racerij? Kan je eigenlijk vrienden maken in een sport terwijl je op de baan elkaars grote concurrenten bent?
1: Ja, dat is natuurlijk wel eens moeilijk. Want al is het mijn zoon. Wij gingen een keer, Sebastian en ik reden in Monza, reden we een race. En we lagen een metertje of 10 voor op die andere. En we komen het rechte stuk op. En we rijden naast elkaar. Maar ik had een auto die zeg maar een kilometer harder liep. Dus niet dat je daar veel beter van wordt. Maar als we zo naast elkaar rijden, had ik wel 2 metertjes.
0: Jij kroop naar voren.
1: Ja, ik kroop iets naar voren. Dus toen heb ik wel het gas losgelaten.
0: Ja.
1: Maar het kostte me moeite. Dus ja, dat
0: nou, soort... daar ben je vader voor.
1: En we keken elkaar aan. Hè. Hij keek echt zo.
0: Oh ja? Heb je daar de tijd rechts voor?
1: Ja, dus vrij lang stuk in Monza. Je rijdt wel ver over de 200. Maar goed, hij keek echt zo van, laat je me nou niet winnen. Dus, en dat was leuk, want ik heb met Sebastian heel veel gereden dat we dus even snel waren. Dat we bij elkaar op de startgrid stonden. Tweede rij, eerste rij, vierde rij. Maar altijd bij elkaar. Dat was een hele aparte tijd.
0: Ja. Ja. Maar je zegt, nou, misschien ga ik volgend jaar wel ook meedoen in die supercars. Dat is grappig, want ik dacht nog, waarom gaat Michel Bleekemolen niet ook meedoen in die supercars? Maar ik denk, nou ja, het zal wel te dicht bij de grond zijn. En,
1: sommigen vinden dat ook wel heel eng.
0: Nee,
1: het lijkt me wel apart. Ik heb het 1 keer gedaan in de kart van de Nederlands kampioen toen. Dat zijn dus 250 cc karts. En heb ik op Zandvoort een paar rondjes gereden. Ik ben er nooit zwaar door de Tarsenbocht gegaan. Zo. Niet met Formule 1, met Formule 2, Formule 3, met niks. Want die dingen die kleven zo aan de weg, zijn zo laag en vrij breed in verhouding. Dus heel apart om het te doen. Dus, maar ik weet niet, dan zou ik toch een keertje even moeten rijden, trainen. Want het is wel raar, want je gaat zo hard. Dus je gaat in te beginnen, ga je veel te langzaam een bocht door. Want je kan het niet voorstellen dat dat kan.
0: Ja.
1: Dus dan moet je even acclimatiseren als het ware in zo'n kart.
0: Ja, ja.
1: Maar ja, volgend jaar ben ik bijna 78. Ja. Ik weet het niet of ik van meneer Jetten nog mijn AOW langer wil hebben. Want meneer Jatten, die is al
0: meneer Jatten,
1: die is al niet zo vriendelijk.
0: Nee.
1: Dus, maar ik moet kijken, 78. Ik weet ook niet zeker of we volgend jaar nog doorgaan met racen.
0: Okay.
1: Hangt een beetje van de laatste 3 races af.
0: Heb je het over je leeftijd? Gaat het een steeds grotere rol spelen?
1: Nou ja, ik weet niet hoeveel AOW'ers en rolstoelhouders en jij ziet racen, maar
0: nee, ja, nou, daarom. Dus je bedoel, in je hoofd, je lichaam is wel bijna 77, maar in je hoofd ben je toch veel jonger, heb ik wel eens gelezen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik ben nog
1: scherp en ja, ik
0: een 50er.
1: Ja, voor zover je dat zelf mag beoordelen.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Maar ik heb nog niet tekenen van dementie of wat dan ook. Ja. Maar goed, je moet er wel rekening mee houden. Op een gegeven moment ga je fysiek natuurlijk. En ik ben fysiek een stukje in de achteruit gegaan. Ik heb 2 zware ongelukken gehad.
0: Ja, ski-ongeval, een jaar geleden.
1: Een ski-ongeval buiten mijn schuld. En een race-ongeval buiten mijn schuld. 2 keer mijn rug gebroken, ribben door de longen. Zo. Weet ik het wat, een en al ellende.
0: Tot ik hier nog met Michel Bleekemolen zit te praten.
1: Dat ski-ongeluk was nog het heftigste. Ik sta nagenoeg stil, wat ik heb gehoord van omstanders. En er is een Nederlandse snowboarder die komt weer met, nou ja, de mensen zijn er 100, maar het zal wel 60 zijn.
0: Ja.
1: Die heeft mij geraakt rechts op mijn schouder zo hard dat ik was bewusteloos. En ik ben anderhalve dag niet meer bij kennis gekomen. Dus zware hersenschudding.
0: Ja.
1: Lees ik in het verslag, maar ik heb nooit pijn in mijn hoofd gehad. Dus dat begreep ik niet.
0: Nou ja, de doktersvoorschriften gehouden waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, nou, ik heb lang in het ziekenhuis in Oostenrijk gelegen. Want ik mocht niet vervoerd worden.
0: Ja.
1: Vanwege de rib door de long. Dus, maar ja, dat waren even de nare dingen. Dat merk ik elke dag nu nog, hoor. Dat moet ik wel zeggen. Dat is nooit meer helemaal goed geheeld.
0: Hmm.
1: Als je mijn ruggenwervels op elkaar ziet staan, nou, dan is het een slinger weg.
0: Ja,
1: in plaats van een rechte lijn.

0: Dit is In Gesprek Met. Presentatie Benno Veugen op ZFM.
1: Met Michiel Blekemolen praat ik over Prins Bernhard.
2: 27 juli, Michel, werd bekend dat de Prins Bernhard alles onroerende goederen verkoopt, waaronder het circuit. En toen jij dat las, wat dacht je toen? Doet hij goed?
3: Ja, nou, ik hoorde het via het circuit rechtstreeks. En ik weet er eigenlijk heel weinig van. Ik weet wat er in het persbericht stond. En dat is wat in alle media is naar voren is gekomen. Het verkocht. Hij is uit. Ze hadden het circuit. Hadden ze met z'n drieën. En de twee andere partners die hebben Bernhard uitgekocht. En het andere vaste goed heeft zijn partner ook overgenomen. Dus ja, ik weet niet waarom Bernhard dat doet. Misschien wil hij een beetje rust in zijn leven.
2: Andere uitdagingen, hè? Dat is
3: ja, hij is natuurlijk altijd een beetje vol met kritiek van de media. Niet terecht, vind ik. Want hij wordt altijd maar aangepakt. En dat is niet leuk voor de man zelf. Dus misschien is hij daar een beetje klaar mee. En misschien is hij een beetje aan het cashen en wil wat rustiger aan doen. Ja. Ik begrijp dat hij wel weer andere ideeën heeft. Hij heeft een fantastisch mooi bedrijf opgezet, het Levi. Een IT-bedrijf, heel mooi. Hij heeft een circuit, uiteindelijk, je kan zeggen wat je wil. Helemaal weer up-to-date gemaakt. De Grand Prix binnengehaald. Hij heeft ontzettend veel goede dingen gedaan in Amsterdam met pandjes verbouwen. Ja, natuurlijk verdient hij daaraan. Maar we moeten niet elke man die wat verdient meteen als crimineel afschilderen. Nee. En dat wordt een beetje gedaan. En vind ik niet terecht. Dus, nee.
2: Kan je zeggen dat dankzij Prins Bernhard de Grand Prix is teruggekeerd naar Nederland?
3: Ja, dat denk ik zeker. Maar ik heb altijd gezegd, niks is onmogelijk. Ik heb tegen Bernhard nog wel eens gezegd. Want we hadden het ooit wel eens over om circuit te kopen. We zijn met allerlei partijen bezig geweest. En uiteindelijk heb ik altijd gezegd, waarom zouden we niet een Grand Prix kunnen krijgen? Lang voordat Max Verstappen, die liepen wij van spreken nog in de luier. Toen zei ik dat wel.
2: Oké. Nu, volgend jaar, geen Formule 1 meer, maar Formule E. Ja, het wordt met veel bombarie gebracht. Terwijl ik denk van, een beetje slap aftreksel.
3: Ja, de directie zelf, daar zat ik mee in een podcast. Die heeft zelf gezegd, je moet dat niet gaan vergelijken met Formule 1. Dat heeft niks met elkaar te maken. En onze doelstelling is om een corporate event van te maken. Meer bedrijven die komen. Het is ook geen Formule 1. Het is om te zien ook heel anders. Het gaat niet vreselijk hard. Maar het is leuk dat het komt. Alleen maar goed.
2: Maar er is toch al op het circuit een elektrisch experiment?
3: Ja, dat is waar je natuurlijk van elektrische fietsstepjes tot auto's. Ja. Dus er is daar een elektrische promotie één keer per jaar. Dus,
2: naar de Grand Prix altijd.
3: Ja, daar hebben wij ook wel aan meegeholpen. Dus we proberen dat altijd wel een beetje te volgen. Maar dit is echt een race. En ja, leuk dat het komt. Ik kan niet anders zeggen.
2: Maar er moet natuurlijk een heel programma nog omheen worden gebouwd. Jij was destijds altijd ook van, ik wil zo graag die NASCAR Euro-series op het circuit hebben.
3: Ja, is jammer dat daar niet veel oren naar zijn. Want de NASCAR Euro-serie, die worden in allerlei landen gehouden. En overal. En ja, ze kunnen misschien 10.000 jokken, maar het lijkt me sterk. Maar overal zitten we 20, 30, 40, 50.000 mensen. We hadden in Paul Ricard een circuit slecht bereikbaar in Zuid-Frankrijk. En daar hadden we op een gegeven moment 52.000 mensen. En ja, dan wordt er weer geroepen, ja, dat jokken ze. Nou, we stonden in files, het was één chaos, dus het... Het is geen jokpartij.
2: Ik chaos.
3: Er komen gewoon zoveel mensen. Ja. Het is een ander publiek dan de andere races.
2: Okay.
3: Want we zien mensen met grote cowboyhoeden. Veel tato's op de armen.
2: Ja, ja, ja.
3: Leuke mensen overigens. Zijn geen hooligans die liggen te rollen met elkaar. Het is ja, fantastische evenementen. En het is ook leuk om te zien. Hmm. Moet ik eerlijk zeggen, spectaculair. Stukken liggen over de baan steeds.
2: Close racing.
3: Ja, te close racing.
2: Te close racing. Dus,
3: het is af en toe wel heel heftig. We worden af en toe ook weer bij elkaar geroepen.
2: Oh,
3: met de
2: heren,
3: teams.
2: Heren.
3: En heren, je wint het niet in de eerste bocht.
2: Nee, nee.
3: We hebben een paar races gehad. Nou, er lagen de stapels auto's bij de eerste bocht. Na de start meteen in een grindbak of erger. En ja... Dus maar het is wel een spektakel.
2: Maar is dat de gretigheid dan van de coureurs? Of gunnen ze elkaar het licht in de ogen niet?
3: Nou ja, we zijn wel vrienden.
2: Oh, met de dat doe je wel.
3: Met de meesten loop je wel de tent binnen. En soms zijn er natuurlijk wel eens wat ruzies na afloop.
2: Ja.
3: Maar er wordt ook wel weer gestraft. Dus het hoort er een beetje bij.
2: Ja, ja, ja. Dat doet me denken eigenlijk aan die close, aan die automerken races. In de vorige eeuw, net zoals de Renault Megans en
3: ja,
2: zo.
3: Dat, ja, daar was het natuurlijk ook allemaal... Dat
2: ging ook behoorlijk te keren.
3: Ja, dat ging ook vreselijk te keren. Op een gegeven moment, ik deed nog een jaar... Denk ik, een jaar of vier heb ik nog Europees kampioenschap met de Renault Clio's gedaan. Verschrikkelijke snelle auto's. Te snel voor zo'n klein ding. En... ja, toen dat laatste jaar, of ik zou nog één jaar rijden, want het zou opgegeven worden, heb ik gezegd, nou, dat ga ik niet meer doen. Ik zag elke keer de ziekauto erbij staan.
2: Oh, ja, wordt minder leuk.
3: En ik denk, ja, wat moet ik nou hierin? Het is zo kritisch. Iemand een tikje geven van 10 kilo, en dan draait hij om en dan staat hij dwars op de baan en ongelukken. Dus ik heb het laatste jaar niet meer gedaan. Maar met die NASCAR... Ja, is het net iets beschaafder.
2: Hmm.
3: Maar wel spektakel. Nou ja, we hebben binnenkort weer in het eerste of tweede weekend van oktober... hebben we in Zolder. Dat is nog dicht bij mijn huis. Dus komen altijd heel veel Nederlanders kijken.
2: Ja, dat geloof ik graag.
3: Ja, er komen echt duizenden Nederlanders kijken. Ja, ja. Daarom vind ik het zo jammer dat Circuit Zandvoort niet wil praten met de organisatie van de NASCAR.

0: Even een heel ander gespreksonderwerp met Michel Beekemolen.
1: Sebastian, Jeroen en jij zijn begonnen met podcast opnemen in eigen beheer. Het zijn twee afleveringen inmiddels. En ik heb de indruk dat ik dan hier aan de keukentafel zit met de Beekemolens. Zo van, het gaat heel ongedwongen, af en toe een beetje door elkaar heen praten, gezellig. Is dat altijd zo bij de Beekemolens?
2: Ja, wel, we zijn een hele echte familie.
1: Vind je dat ook belangrijk?
2: Dat vind ik heel belangrijk. Ik heb mensen om me heen die hebben hun kinderen al 15 jaar niet gezien. Ja. Of weet ik, want ik denk, hoe kan dat? Ja. Dat zal bij ons nooit kunnen gebeuren. En je hebt respect naar elkaar en nou ja, we doen de business met elkaar, we racen met elkaar. Dus reden genoeg om heftige ruzies te hebben,
1: ja.
2: Bij wijze van.
1: Ja, ja, ja, ja.
2: Maar ja,
1: maar je hebt de rollen goed verdeeld, denk ik.
2: Ja, nou ja, ik ben grotendeels uit de business. Ik ben op de Zandvoortdagen nog veel aanwezig. Maar ik ben een beetje teruggetrokken en zij me alles wel overgenomen wat ik... Aan het begin van het interview al zegt zij, hebben ook de media gedaan. En vroeger deed ik natuurlijk ook heel veel televisie. En stond altijd in de kranten. Wat overigens nu een beetje weg is, hè, de autosport. We hebben maar één autosportman. En dat is Max, terecht.
1: Ja.
2: Maar het is jammer dat er niet voor het jonge talent... dat er niet meer over geschreven wordt. En niet meer in... als ik vroeger tiende werd... stond ik op de voorpagina van de Telegraaf dat ik wereldkampioen was geworden. Ja. En als ik wereldkampioen word nu, dan lees je het nergens meer.
1: Nee, precies.
2: Dus dat is een beetje de omgedraaide wereld. Dat missen we in de autosport zeker. Want ja, een sponsor wil natuurlijk zichzelf terugzien. Die wil geassocieerd worden met die man die in die Telegraaf staat.
1: Ja, ja, ja.
2: Om maar een krant te noemen.
1: Ja, ja. Maar waarom zijn jullie die podcast begonnen?
2: Nou, wij doen natuurlijk zelf mee aan allerlei podcasten. En we zagen het bereik allemaal. Hè. Ik zit heel veel met GP Radio, met Olaf Mol in de podcast. Meestal één keer per maand of zo. En dan zie je al dat bereik. En wij hebben natuurlijk ook een commercieel idee erbij. Want uiteindelijk moeten wij onze dagen vol krijgen op Zandvoort.
1: Ja.
2: Wat tot nu toe altijd lukt. Maar ook de kartbanen. Daarom zien we dat.
1: Ja. Je hebt even over de kartbanen. In Meidrecht ben je lang geleden begonnen. Dat was je allereerste kartbaan. Dat is in die tweede podcast beschrijf je dat heel leuk. Toen is later Amsterdam en Delft zijn erbij gekomen. Waarom heb je Meidrecht eigenlijk je allereerste afgestoten?
2: Nou, dat werd zo'n lokaal gebeuren. We maakten geen winst, we maakten geen verlies. En we konden een heel goed bedrag krijgen voor het pand.
1: Ja, ja.
2: En we houden ook nog van een beetje van het leven. En het was toch wel altijd heel bewerkelijk. Drie kartbanen. En ja, we zitten zelfs te kijken wat we nu verder moeten doen... met twee kartbanen die we over hebben. Dus... heel raar, want we draaien heel goed met de kartbanen. Dit gaat super. Maar toch al het gezeur wat je hebt. En de narigheid met de
1: overheid. Maar wat voor gebied dan, bedoel je?
2: Nou, de overheid. Er komt iemand binnen van het milieu. Meneer, u kunt echt niet meer met die benzinekarts, zei die man. Met die benzinekarts rijden. We hebben geen benzinekarts, want we rijden met LPG.
1: Ja.
2: Dus dat is de helft schoner.
1: Ja.
2: Maar ja, op de openbare weg wordt dat ook al een beetje tegengehouden. Onbegrijpelijk, want het wordt afgefakkeld.
1: Ja.
2: Er is te veel LPG over, bij wijze van.
1: Het is een restproduct.
2: Ja, een restproduct. Dus heel vreemd.
1: Dat je er al voor moet betalen, is eigenlijk een schande.
2: Ja, is absoluut een schande. Nou ja, dus die man komt binnen. Ik zei, ja, maar we rijden met LPG. Ja, maar goed, dat gaat niet lang meer duren. Daar moet iets gaan gebeuren. Nou ja, ja, we willen elektrisch. Komt een week later weer iemand binnen. Mee afgesproken. Hè, van Liander. 2030. 2033. Kunnen we een beetje zekerheid geven. Dat u voldoende stroom binnenkrijgt. Wij hebben de faciliteit. Het is eng om te zien. We hebben echt een kabel binnenkomen. Die is 5 centimeter dik. Ik durf er amper bij in de buurt te staan. Ik denk altijd, straks springt er een vonk over. Maar dus de faciliteit is er. Alleen we krijgen het niet, we mogen het niet gebruiken.

0: had Michel Blekemolen al elektrische karts rijden in een van zijn indoor kartbanen.
1: Ja, we hebben in Delft, langs de A13, hebben we elektrische karts. Ik moet je eerlijk zeggen, ik was als de dood.
0: Ja?
1: Ik denk, we gaan 30% in omzet naar beneden.
0: Oh.
1: Maar we zijn 30% in omzet gestegen.
0: Jeetje.
1: Het is maar, mooi rijden. Het is zo fantastisch.
0: Je was er zelf ook enthousiast over, hè?
1: Ja, ik door mijn ongeluk heb ik een paar jaar lang niet op een kart gezeten. En ik ga erop zitten. Nou ja, nou begrijp ik waarom we daar zo druk hebben. Het is echt fantastisch mooi. Dus ik zou dat liefst in Amsterdam ook willen. Maar ja, daar krijgen we dus niet.
0: Nee, maar wat is er dan zo leuk aan het elektrisch karten?
1: Nou, het acceleratie. Kijk, ze rijden net zo hard de topsnelheid. We hebben ze zo afgesteld dat we dezelfde rondetijden rijden als die LPG-karts die we voorheen daar hadden. Maar de acceleratie is fantastisch. En ja, het is gewoon leuk. Maar ik rij op de weg ook sinds kort elektrisch. En ik vind het allemaal zoveel beter.
0: Ja, ja. Grappig, want je bent helemaal opgegroeid met brandstofmotoren. Ja. En dan toch een omslagpuntje.
1: Maar Benno, ik heb natuurlijk wel een V8 benzineslurper.
0: Oh,
1: waar ik in de NASCAR mee rijd. Dus,
0: oh, gelukkig.
1: Dus want mijn vrienden, ik heb vrienden die zijn. Jij elektrisch rijden, dat kan toch niet? Ik zeg, nou, neem die auto nou eens een uurtje mee en ga nou eens kijken wat dat is.
0: Ja, ja.
1: En ga dan eens dat oordelen.
0: Ja, ja, precies. Dus ja. Precies. En wat ik zo leuk vond aan

0: De voorbereiding van dit gesprek was dat ik las en hoorde over je. Het is idee hier, het is idee daar. Je was altijd, je hele leven waarschijnlijk al, vol met de ideeën. Ik vroeg me af, heb je dat nog steeds eigenlijk?
1: Ja, dat is de ramp.
0: Dat is de ramp.
1: Want ik heb inderdaad allerlei ideeën. We hadden een idee en daar waren we redelijk ver. Daar hebben we ook al in geïnvesteerd om een indoor strand te beginnen.
0: Ja, dat weet ik nog.
1: Kwam de corona, dus kwamen de personeelsproblemen allemaal bovendrijven. Want zie maar aan 100 nieuwe mensen te komen, ja, om dat te openen. Dus ik loop nog wel met ideeën rond. Hè. Mijn handen jeuken, maar ja, op een gegeven moment zijn allemaal long-term dingen. En ja, ik weet het niet, maar ik denk dat ik over 20 jaar niet meer op deze wereld ben.
0: Nee, nee. Maar zijn dat dan ideeën van business? Ideeën van hoe je business, de mensen kan vermaken?
1: Ja, ik vind het mooi om mensen te vermaken. Maar goed, we gaan wel weer dingen bedenken, hoor. Ik ga ook wel weer wat andere dingetjes
0: doen. Wat hebben je zoons dat ook eigenlijk?
1: Ja, die hebben dat ook wel. Maar mindere mate dan ik. Ik ben hysterisch wat dat betreft.
0: Ja, geweldig, geweldig. Nou ja, zolang jij maar de ideeën aankomt.
1: Nou ja, met de coronatijd, en daar was ik mee bezig, maar niemand geloofde mij. Maar er zijn een paar scholen die dat wel hebben gedaan. Ik had het plan, want er werd heel moeilijk gedaan met de coronatijd. Hè. We moeten nieuwe luchtkanalen in die scholen. Weet je wat je alleen maar moest doen? Even een ruit eruit halen en een rond gaatje erin maken. Nieuwe ruit in de meeste gevallen, maar en daar gewoon goede afzuigers op zetten.
0: Oké.
1: En ja, als je dan zag de CO2 die er in een lokaal hing,
0: ja,
1: gemeten, ja, dus geen nonsens, die was bijna op nul.
0: Oké.
1: Want je zoog het weg. En ik zoog er niet nieuw in, want die scholen in Amsterdam, bijna allemaal oud, hebben overal lekkages.
0: Ja.
1: Dus zuig het uit die lokale. En ja, het werd veel veiliger.
0: Ja, ja, ja.
1: Qua besmettingsgevaar enzovoort.
0: En kosten?
1: Niks. Ja. Ik bedoel, een afzuigertje van, je moest wel professionele dingen nemen.
0: Ja, tuurlijk.
1: Maar die lokalen werden in een half uur waren ze helemaal ververst.
0: Hmm.
1: Dus, maar dat noem ik maar, dat is een idee. Ik heb ook nog wel een ander idee. Want men zit nu allemaal met die thuisbatterijen.
0: Ja. Villa bleek niet.
1: Ik heb nog geen thuisbatterij, maar ik heb een ding ook uitgewerkt. Maar ik had wel investeerders nodig. We moeten met onze zonnepanelen moeten we stroom opslaan.
0: Ja.
1: En dat had ik gedaan door middel van een gewicht wat op de dag door de zonnepanelen omhoog wordt getrokken. Een soort schoorsteen tegen je huis. Kun je mooi decoreren, kun je van alles van vinden of van maken. En dus dat gewicht werd opgetild door de zonne-energie. En 's avonds is het gewicht die weer de dynamo aandrijft. En dat is natuurlijk allemaal afhankelijk hoeveel stroom je nodig hebt. Dan heb je een gewicht van 1000 kilo of heb je een gewicht van 200 al genoeg. Dus ja, op die manier zit ik altijd weer te denken. En ik ben
0: en die ideeën die komen uit het niets? Of
1: ja, die komen uit het niets. Uit de efficiëntie die ik ergens zie. En uit de commerciële gedachte.
0: Ja. Grappig is dat, hè? Ik heb ook wel eens het idee, heel herkenbaar, hoor. Ik word wel eens ontzettend gek van mezelf vanwege die ideeën. Maar het houdt je wel jong, denk ik. Het houdt je geest.
1: Ja, je geest ook jong. Ja. Dat is heel belangrijk.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dus, maar goed, zo zit ik toch met allemaal vol met dingen. Maar ja, moet ik dat nog willen?
0: Ja, ja, ja, precies. Ja, dat heb ik dan ook. Goed, Michel, hartelijk dank voor dit gesprek. Was leuk.
1: Oké, graag gedaan.
2: Dit was In Gesprek met Michel Blekemolen. Nogmaals te beluisteren als podcast via de website ingesprekmet.info. Ik ben Benno Veugen. Bedankt voor het luisteren naar dit programma. Graag tot de volgende keer. Dag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van Universiteit Utrecht en het Trimbos Instituut. Het percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald van 40 naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78 naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De rechtsradicale AfD stevend ook in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern af op een monsterzege. Volgens de eerste exit poll krijgt de partij 37% van de stemmen, gevolgd door de sociaaldemocratische SPD met 35,5%. Begin deze maand werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. In Berlijn gaat de partij Die Linke aan kop. Grote verliezer is de CDU van bondskanselier Merz, die al een tijdje onder druk staat. Direct na de exit poll noemde hij de uitslag een ramp voor zijn partij. Toch zegt Merz dat hij aan wil blijven. Op verschillende plekken in Frankrijk is gedemonstreerd tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse gingen mensen de straat op. In totaal waren er 10.000 mensen op de been. In de nieuwe wet wordt ervan uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een geldige reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. In het Franse Lagerhuis is de wet al goedgekeurd. De Senaat moet er nog over stemmen. Verenigd Rusland, de partij die is gelieerd aan president Poetin, lijkt zoals verwacht de grote winnaar van de Russische parlementsverkiezingen. Volgens de eerste voorlopige uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. Op de tweede plek staat de communistische partij met ruim 13%, gevolgd door de liberaal-democratische partij met 9%. Dat Verenigd Rusland de verkiezingen ging winnen lag van tevoren al vast. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is vrijwel afwezig. Het weer vanavond is droog en zijn er opklaringen. Morgen is het ook droog en af en toe zon en wolken, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De acceptatie van homoseksualiteit onder middelbare scholieren is de afgelopen 4 jaar bijna gehalveerd. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht en het Trimmels Instituut. Percentage jongens dat positief staat tegenover homoseksualiteit is gedaald, van 40% naar 22%. Onder meisjes daalde het percentage van 78% naar 51%. Jarenlang nam de acceptatie onder jongeren juist toe. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen krijgt de partij ruim 57% van de stemmen. 5 jaar geleden behaalde die iets minder dan de helft van de stemmen. Dus de aan president Poetin gelieerde partij stijgt ook nog eens flink. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen is in Rusland vrijwel afwezig. Opnieuw een monsterzegen voor de rechtsradicale AfD in Duitsland. De partij is volgens de exit poll vandaag de grootste geworden bij de deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren. Ook in Berlijn waren verkiezingen, daar wonnen die Linke. Regeringspartij CDU is de grote verliezer. Toch zegt CDU-bondskanselier Merz dat hij aan wil blijven. 10.000 mensen zijn vandaag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille, Lyon en Toulouse. In de nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken dat met een goede reden doen. Tegenstanders noemen de wet een vergunning om te doden. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als 2e. Het brons was voor de jonge Fransman Paul Sexa. Het weer vanavond is droog, zijn er opklaringen. Vannacht kan er lokaal wat nevel of mist ontstaan. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen blijft het droog en is er een afwisseling van zon en wolken bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een dode gevallen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Er werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen, maar de hulp mocht niet meer baten. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. De Kremlin-getrouwe partij Verenigd Rusland is zoals verwacht de grote winnaar geworden van de parlementsverkiezingen. Volgens de eerste uitslagen kreeg de aan president Poetin geleerde partij ruim 57% van de stemmen. Dat is een stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Onafhankelijk toezicht op de verkiezingen in Rusland is vrijwel afwezig. Op een strand in Griekenland is een man overleden na een ruzie om een lichtbed. Het slachtoffer van 82 had met zijn vrouw meerdere strandbedjes gereserveerd. Daarna kwam een man van 76 aanlopen en ontstond ruzie. Daarbij zou ook zijn geslagen, maar door wie is niet duidelijk. Uiteindelijk kreeg de man van 82 een hartstilstand. Hij overleed later in het ziekenhuis. De man van 76 is aangehouden. Het incident was op een strand zo'n 20 kilometer ten zuiden van Athene. Remco Evenepoel heeft bij de WK wielrennen voor de 4e keer op rij goud gewonnen op de tijdrit. De 26-jarige Belgische topfavoriet liet in het Canadese Montreal de concurrentie ver achter zich. De Italiaan Filippo Ganna finishte als tweede. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD eindigde als tweede met ruim 35%. Het CDU verloor ook bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn. Bondskanselier Merz zei afgelopen avond dat hij ondanks het verlies wil aanblijven. Bij een schietpartij in Roermond is afgelopen avond een man om het leven gekomen. Het incident was iets voor 10 uur op de Terbaansweg in een woonwijk. Meerdere buurtbewoners hadden 112 gebeld omdat ze schoten hadden gehoord. De man is nog gereanimeerd, maar overleed ter plaatse. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Er is nog niemand aangehouden. In 4 jaar tijd is de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren gehalveerd, blijkt het onderzoek van het Trimbos Instituut en de Universiteit Utrecht. Vooral onder jongens neemt de acceptatie af, van 40% bij het laatste onderzoek naar net iets meer dan 20% nu. Onder meisjes is de acceptatie gedaald van bijna 80% naar 50%. Tienduizenden mensen zijn afgelopen dag in Frankrijk de straat opgegaan om te protesteren tegen een wetsvoorstel over het gebruik van geweld door handhavers. Het gebeurde onder meer in Parijs, Marseille en Lyon. In die nieuwe wet wordt er voortaan van uitgegaan dat handhavers die geweld gebruiken daar een goede reden voor hebben. Tegenstanders zeggen dat de wet een vergunning is om te doden. Het weer, vannacht lokaal wat mist. In het binnenland koelt het af naar een graad of 8, aan zee naar zo'n 12 graden. Overdag droog en geregeld zon bij 18 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern verdwijnt het CDU uit het deelstaatparlement. De partij van bondskanselier Merz haalde bij de verkiezingen minder dan 5% van de stemmen en daardoor werd de kiesdrempel niet gehaald. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat het CDU niet in een deelstaatparlement is vertegenwoordigd. De radicaal-rechtse AfD werd de grootste partij in Mecklenburg-Vorpommern met 38% van de stemmen. De sociaal-democratische SPD kreeg ruim 35%.